0: temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 23 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, januari. Het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ierland treden toe tot de EEG. En het komisch duo Peppi en Kokkie verschijnt voor het eerst op de Nederlandse televisie. April. In een zware storm wordt het zendschip Noordermie van Radio Veronica op het strand bij Scheveningen geworpen. Het schip komt muurvast te zitten. Pas op 18 april kan het worden vlotgetrokken. De storm, met af en toe een orkaankracht, richt ook grote schade aan in het Westland. Op 4 april de opening van het World Trade Center in New York. In 1973 vindt er een autorij plaats met noviteiten.
2: Nog met de nummerborden van de fabriek en glanzend gepoetst rijdt deze auto door Amsterdam. Het is het jongste model van Fiat, de 126. Een typische stadswagen, hier op weg naar de RAI. Op deze tweejaarlijkse tentoonstelling van personenauto's werd de 126 voor het eerst in Nederland gepresenteerd. De auto, die slechts 3 meter lang is, is van binnen ruim genoeg voor 4 personen. De wagen is uitgerust met een 2-cilinder motor van 600 cc... die voor een topsnelheid van 105 km per uur kan zorgen. De belangstelling voor deze 126 was bijzonder groot. En dat is niet onbegrijpelijk voor wie weet dat de prijs ervan beneden de 6000

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience. Broadcast!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 19:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories flow.

0: It's 23 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1992 en we beginnen met januari. Servië en Kroatië sluiten een wapenstilstand en de Serviërs in Bosnië en Herzegovina roepen een eigen republiek uit. Van Joegoslavië worden een onafhankelijk Slovenië en een onafhankelijk Kroatië afgesplitst. Paul Simon is de eerste grote artiest die optreedt in Zuid-Afrika na de culturele boycott van het land. De pas 20-jarige Fries Falco Zandstra wordt de jongste Europese schaatskampioen aller tijden. Het is de eerste keer dat hij deelneemt aan een internationaal kampioenschap. Boris Yeltsin kondigt aan dat Rusland geen kernraketten meer op Amerikaanse steden zal richten. Maart. Microsoft brengt Windows 3.1 uit. In Amsterdam wordt voor het eerst een referendum gehouden. Bij een magere opkomst kiest de bevolking voor een autoluwe binnenstad. De politiek besluit tot een reductie van het autoverkeer in het centrum van 35% binnen 10 jaar. April. Bosnië en Herzegovina verklaart zich onafhankelijk. En Euro Disney opent zijn deuren. Nadat politieagenten vrijgesproken werden van mishandeling van Rodney King, breken in Los Angeles rellen uit.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel- en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 7:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 22 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991, het jaar van de Golfoorlog. Hier zijn de feiten. 16 januari, operatie Desert Storm ter bevrijding van Koeweit van Irak begint. 16 januari, de luchtaanvallen op Irak beginnen. 17 januari, Irak vuurt 8 skutraketten af op Israël. 13 februari, 2 lasergeleide smartbombs vernietigen een ondergrondse bunker in Bagdad, waarbij honderden Irakezen omkomen. 16 februari, Amerikaanse en Britse vliegtuigen bombarderen de buitenwijken van Bagdad, waarbij 3 doden vallen. Irak aanvaardt Russisch staakt het vuren. Amerika verwerpt het akkoord, maar garandeert Iraakse troepen vrije doorgang als ze Koeweit binnen 24 uur verlaten. 23 februari. Grondtroepen steken de grens van Saoedi-Arabië over naar Koeweit. Een Iraakse skutraket doodt 28 Amerikaanse soldaten in een barakken in Daraan. 26 februari. Saddam Hussein kondigt op de radio aan dat hij zijn troepen uit Koeweit terugtrekt. Alvorens te vertrekken steken ze de Koeweitse olievelden in brand. 27 februari. De bevrijding van Koeweit is een feit. Irak moet ontwapenen. Maart. Operatie Face Echo begint.

0: bij 540.000 soldaten uit de Persische Golf vertrekken. Er was ook nog ander nieuws naast de Golfoorlog. 14 januari, bij een explosie in een vuurwerkfabriek in Culemborg vallen 2 doden. 3 maart. Een amateurvideo legt vast hoe politieagenten in Los Angeles de zwarte Rodney King mishandelen. Dit is het begin van grote rassenrellen in Amerika.
1: Classic hits that never fade away.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De leegstaande gevangenis Almere Buiten wordt mogelijk heropend om het cellentekort aan te pakken. Het kabinet wil er op termijn 320 extra cellen realiseren. De gevangenis sloot in 2018 vanwege bezuinigingen. Een eerder heropeningsplan strandde vorig jaar door geldgebrek. De mogelijke opening is in 2033. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel- en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 19:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Alleen in het westen is er meer bewolking en is er kans op regen of onweersbui. De temperatuur ligt vandaag rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1972. In de nacht van 19 juni belt de nachtwaker Wills de Washington DC de politie op om te melden dat 5 inbrekers op het hoofdkwartier van de Democratische Partij zitten. Ze worden aangehouden. Daarmee start het bekende Watergate-schandaal dat leidt tot het gedwongen voortijdig ontslag van president Nixon 2 jaar later. September. Tijdens de 20e Olympische Spelen in München gijzelen 8 leden van de Palestijnse terreurgroep Zwarte September de Israëlische sportploeg. De gijzeling wordt met geweld beëindigd op het vliegveld, waarbij 17 doden vallen. Alle gijzelaars en 5 terroristen. In 1972 bestond Radio Veronica 12,5 jaar.
2: Op een paar kilometer uit de kust staat het Rem-eiland weg te roesten. Het mocht geen tv-programma's uitzenden. Aan de radio werden minder moeilijkheden in de weg gelegd. Zo weinig zelfs dat Radio Caroline weer plannen heeft. Niet ver hier vandaan ligt de veelbesproken Mebo 2.
3: Radio Noordzee, internationaal nieuw om 12 uur. Dit is Hans Molenaar.
2: En om het geheel compleet te maken ligt vlak in de buurt de oudste piratenzender.
4: Was dat een hele goede zaterdagmiddag. Dit is Veronica op de 538 meter.
2: Al 12,5 jaar richt dit illegale zendschip zich ongemoeid tot Nederland met als enige live-uitzending het nieuws.
5: Radio Veronica met het nieuws. Techniek, u doet het dus aangetrag een berg goed op.
2: Veronica begon als reclamezender ver voordat de ster geboren was.
6: Zoveel puur plezier en de milde geur.
2: Alle programma's worden in studio's aan de wal opgenomen, waarna de banden op het schip worden afgedraaid.
7: Koffietijd.
2: 12,5 jaar lang hebben de discjockeys van Veronica zich beijverd om populaire popsterren dichter bij hun publiek te brengen. En ze vonden daarvoor klaarblijkelijk de succesformule.
1: En bij Veronica hoort natuurlijk ook muziek uit 1972. De album top 3 uit het jaar zag er als volgt uit. Concert voor Bangladesh op nummer 3 van diverse artiesten. Harvest van Neil Young op nummer 2. En Himself van Gilbert O'Sullivan op nummer 1. 1972 was het jaar van de hit afkomstig uit de Fabeltjeskrant. Hup, daar is Willem met de waterpomptang. Gezongen en gesproken door Frans van Duschoten.
8: We're legends and memories.

0: legends and iconic hits live here on Golden Oldies Radio.
1: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De leegstaande gevangenis Almere Buiten wordt mogelijk heropend om het cellentekort aan te pakken. Het kabinet wil er op termijn 320 extra cellen realiseren. De gevangenis sloot in 2018 vanwege bezuinigingen. Een eerder heropeningsplan strandde vorig jaar door geldgebrek. De mogelijke opening is in 2033. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 19:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Alleen in het westen is er meer bewolking en is er kans op regen of onweersbui. De temperatuur ligt vandaag rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: maar je kleren.
1: It's 21 degrees.
2: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De film Kramer vs. Kramer van Robert Benton krijgt bij de Oscar-uitreikingen in Hollywood de prijzen. Tot beste buitenlandse film wordt Der Blechtrommel van Volker Schöndorff gekozen. Koningin Juliana doet afstand van de troon ten gunste van haar oudste dochter Beatrix. De inauguratie van Beatrix als koningin der Nederlanden gaat gepaard met grote krakersrellen. Mei. Ska wordt een populaire muzieksoort. De bekendste vertegenwoordigers zijn de groepen Madness, The Specials en The Selector. In het stads- en streekvervoer wordt de strippenkaart ingevoerd als onderdeel van het nationaal tariefsysteem. De Franse president Valéry Giscard d'Estaing is de eerste westerse leider die na de Russische inval in Afghanistan een ontmoeting heeft met de Sovjetleider Leonid Brezhnev in de omgeving van Warschau. Juni. CNN, de Amerikaanse nieuwszender, wordt opgericht door Ted Turner. 1980 en we zitten in de zomer, in juli. De Russische partijleider en president Leonid Brezhnev opent de Olympische Spelen van Moskou. Van 146 ledenlanden van het IOC doen er slechts 81 mee. De Nederlandse marathonloper Gerard Nijboer wint zilver. Na 5 keer tweede te zijn geworden wint Joop Zoetemelk, als tweede Nederlander in de geschiedenis, de Ronde van Frankrijk. Ook de tweede plaats is voor een Nederlander, Henny Kuiper. September. De Gotthardtunnel wordt voor auto's geopend en is 17 kilometer lang. Oktober. Het CDA is geboren. Een fusievergadering in Den Haag leidt tot het ontstaan van het CDA uit de politieke partijen ARP, CAU en KVP. November. De voormalig filmacteur Ronald Reagan krijgt bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen 51% van de stemmen tegen 41% van de stemmen van de zittende president Jimmy Carter. Meer dan 4000 mensen vinden de dood en 120.000 mensen worden dakloos na een zware aardbeving in Napels in Zuid-Italië. Kou, sneeuw en regen bemoeilijken het reddingswerk en de zorg voor de getroffenen. December. Muzikant John Lennon wordt in New York vermoord door Mark Chapman. 1980 is ook het jaar waarin 3M de gele post-it velletjes op de markt brengt.
3: Feel good favorites from music's finest era on Golden Oldies Radio.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience. The music.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De aanhoudende hitte blijft het treinverkeer verstoren. Door schade aan meerdere treinen verwacht de NS ook maandag en dinsdag hinder, al is de omvang nog onduidelijk. Ook morgen rijden bovendien minder intercities tussen Den Haag Centraal, Leiden Centraal, Haarlem en Amsterdam Centraal vanwege de extreme temperaturen. Voormalig Amerikaans veiligheidsadviseur John Bolton heeft schuld bekend aan het doorspelen van geheime informatie. In ruil voor een deal erkende hij 1 aanklacht. Hij betaalt $2,3 miljoen boete, krijgt een taakstraf van 100 uur en verliest zijn overheidspensioen. Er is ook nog kans dat hij de cel in moet. De leegstaande gevangenis Almere Buiten wordt mogelijk heropend om het cellentekort aan te pakken. Het kabinet wil er op termijn 320 extra cellen realiseren. De gevangenis sloot in 2018 vanwege bezuinigingen. Een eerder heropeningsplan strandde vorig jaar door geldgebrek. De mogelijke opening is in 2033. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Alleen in het westen is er meer bewolking en is er kans op regen of onweersbui. De temperatuur ligt vandaag rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 22 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Januari. Vanaf eind december 1978 zijn grote delen van West-Europa in de ban van extreme kou en sneeuwval. Delen van Noordoost-Nederland en Noord-Duitsland zijn dagenlang geïsoleerd vanwege metershoge sneeuwduinen. Na de eerste januariweek neemt de ergste kou af, maar vanwege ijzel en sneeuw zal er nog lang sprake zijn van maatschappij ontwrichtende weersomstandigheden. De sjah van Iran vlucht met zijn familie naar Egypte. Iran wordt een islamitische staat, geleid door Ayatollah Khomeini. Maart. Een ongeluk in een nucleaire reactor in Three Mile Island. Het ernstigste ongeval met civiel gebruik van kernenergie tot de explosie in Chernobyl. Saturday Night Fever, John Travolta, Bee Gees, noem maar op. In 1979 begon de disco-hype.
2: Met deze swingende muziek presenteerden zich in Utrecht en Rotterdam

0: groot aantal prominenten uit de Amerikaanse disco-wereld. Daaronder een groep dansers die goed naar John Travolta en zijn stijl hebben gekeken. Een hele reeks zangers en zangeressen die in Amerika bijzonder bekend zijn, verscheen in de 4 uur durende show op de planken. En heel vaak werd het publiek gegrepen door het ritme.
1: April. Ondanks wereldwijde protesten wordt de in 1978 afgezette Pakistanse ex-president en ex-premier Ali Bhutto door het militaire bewind geëxecuteerd door ophanging. Mei. De conservatieven winnen de parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Margaret Thatcher wordt de nieuwe premier. Jimmy Carter en Leonid Brezhnev ondertekenen te Wenen het SALT II-verdrag ter beperking van het aantal kernwapens.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitslaande autobrand uitgebroken. Door de brand komt veel rook vrij. Een bovenliggend woongebouw is daarom ontruimd. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept omwonenden op om uit de rook te blijven en bij overlast ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. In de Haagse wijk Ypenburg is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen op een kruising. De trambestuurder werd gecontroleerd, maar raakte niet ernstig gewond. Ook de vrachtwagenchauffeur en 10 passagiers bleven ongedeerd. De tram liep zware schade op en wordt samen met de vrachtwagen weggetakeld. De aanhoudende hitte blijft het treinverkeer verstoren. Door schade aan meerdere treinen verwacht de NS ook maandag en dinsdag hinder, al is de omvang nog onduidelijk. Morgen rijden minder intercities tussen Den Haag Centraal, Leiden Centraal, Haarlem en Amsterdam Centraal vanwege de extreme temperaturen. Voormalig Amerikaans veiligheidsadviseur John Bolton heeft schuld bekend aan het doorspelen van geheime informatie. In ruil voor een deal erkende hij 1 aanklacht. Hij betaalt $2,3 miljoen boete, krijgt een taakstraf van 100 uur en verliest zijn overheidspensioen. Ook is er nog een kans dat hij de cel in moet. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. In het westen is er wat meer bewolking en is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

zo is het ook, hè. I find my way back to you. Zeg goedemorgen, zeg, op deze zaterdagochtend 27 juni. En het was een warme nacht, inderdaad. Maar goed, neem niet weg dat ik hier toch mooi live zit hier in Groningen. Speciaal voor Golden Oldies Radio met Opstaan met Hans. En je hoort een beetje de airco op de achtergrond en al die dingen meer om het een beetje cool te houden hier in de studio. Maar ik dacht van, nou, we gaan gewoon door. He, leuk dat je er bent. De nummer wat je net hoorde trouwens, Hannah May, Back to You. Die was speciaal voor Luut, die wilde hij horen eigenlijk. Nou, dat wilde hij vorige week al, maar ik had hem niet. Maar nu wel. En die hoorde je net dus, speciaal voor onze nieuwe collega Luut. En we begonnen met Ronnie. Good morning, my sweet Anita. Ja, alle Anita's ook welkom. En de rest ook. En jij ook natuurlijk. We gaan even terug naar 26 jaar geleden. Het jaar 2000. A Touch of Class met Around the World.

Paul, hè? Ergens voor 10 uur hoor je hem. Dat weet ik zeker. En de volgende vind je vast ook wel leuk. Komt er 84? The Time Bandits, hier op Golden Oldies Radio. En straks nog een beetje Fly Robin Fly naar een wat cooler oord misschien. Van de Silver Convention uit de 70s. Maar is deze heerlijke.

0: Dit is John Sahoka van de ANWB. Er staan geen files, maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.
1: En ook deze week had John Sahoka weer helemaal gelijk. Er is wel een afsluiting trouwens op de A7 richting Groningen dus. Richting de afsluitdijk. Die is dicht vanwege werkzaamheden. Over 10 minuutjes dan is hij weer open. En ook op de A20 Gouda richting Hoek van Holland ook dicht. En op de A27 Breda-Utrecht tussen knooppunt Gorinchem en Everdingen is ook dicht. En nog veel meer. Je komt de borden tegen, dacht ik zo. Wist je trouwens dat je ook een appje of een telefoonnummer kan sturen naar de studio hier in Groningen? Die hoor je zo. Mijn eerste chimes met een mooie nummer. Heaven! Ja, heaven. Heaven op je radio. Hey, welkom bij Opstaan met...

0: Songbowl 2026.
1: Ja, die is druk bezig in Amerika natuurlijk. Ook wel wat van gezien, denk ik. België heeft gisteren ook gewonnen en Nederland ook. En komende avond om 11 uur, dan kun je kijken naar Kroatië en Ghana. En ook om 11 uur trouwens, even een beetje wat zachter zo. Panama en Engeland. Ja, spannend weer, hè? En als je denkt van, ik wil morgen ook nog een beetje voetbal kijken, dan moet je wel midden in de nacht kijken, dacht ik zo. Algerije, Oostenrijk, om 4 uur in de nacht. En ook Jordanië, Argentinië, morgenavond om 9 uur. Zuid-Afrika, Canada. Die ga ik even zien, denk ik. Ja, voor mijn Canadese vriendjes, hè. Paul Scholten, die wilde een lekker nummer horen. Nou, dat kan natuurlijk altijd hier, aangezien dit toch een live show is. De Dizzy Man's Band met Let's Go to the Beach. En dat is een heel goed idee. Wel een parasolletje mee. Uit de zon, in de wind van de zee. Dat is wel het beste ook, hè. Misschien ga ik dat vanmiddag ook nog wel even doen. Weet je wat, Paul, jongen? Hier is hij.

Cats, hè? Stan the Gunman uit 1975. Beetje oude meuk op de radio is ook niet verkeerd, hè? Hey Patrick, jongen. Ben je er ook wakker geworden nu? Na zo'n hele lange warme nacht? Ja, het was zo'n beetje 29 graden nog afgelopen nacht om, wat was het, 3 uur of zo? Ja, vreselijk, hè? Nou ja, het wordt beter, hoop ik. Komende nacht nog niet. Morgennacht weliswaar wel, na wat stevige onweersbuien en zo. Deze is dan speciaal voor Patrick, Pet Shop Boys met West End Girl. Dit nummer komt uit het hele mooie jaar 1986.

Don't You Pretend, Elden Stardust was dat hier op Golden Oldies Radio in het programma Opstaan met Hans. Elke zaterdagochtend van 8 tot 10. Rechtstreeks uit Groningen, maar ja, zo werkt dat. En trouwens, die Elden Stardust, die heette eigenlijk Bernard William Dooley. Hij is overleden al in 2014. Maar je hoorde net een mooi nummer van hem, Pretend, uit 1974. Wat dacht je van een beetje Gibson Brothers nu op Golden Oldies Radio? Even zien hoor, de tijd. Ja, wat is de tijd? Het is net 8:15 geweest zo'n beetje. Mooi tijd voor de Gibson Brothers met Que Será Mi Vida. Ken je die nog? Ja, een beetje oud hè. Straks nog de 5 Star en ook nog Real McCoy. Hier op Golden Oldies Radio. En straks ook nog, ja, Masada. En die komen in Nederland.

Shine. Ja hoor. Opstaan met Hans is er gewoon altijd. Ook al is het warm, maakt niet uit. Wist je trouwens, hè, dat vanmiddag van 4 tot 6 kun je luisteren naar de eerste aflevering van Van A tot Z. Zo heet die show. Van onze eigen Jim. Ja, die zit vanaf vandaag ook live op Golden Oldies Radio. Wat ik zei dus, hè, vanmiddag van 4 tot 6. En nu dan op Golden Oldies Radio, The Real McCoy uit de 90s met Come and Get Your

Get Your Love aan de balie alstublieft en afrekening bij de kassa. Het is bijna 9 uur hier op Golden Oldies Radio. 9 uur in de ochtend dan natuurlijk. Ik zit er nog een uurtje tot 10 uur. Live vanuit Groningen met straks als eerste in de tweede uur Masada met Sayang. Hey, welkom.

1980 kwam de prachtige nummer van Masada Sayang-hei, heet hij. Stond op het album Pusaka. En we gaan 10 jaar, een stukje vooruit nog, 10 jaar naar 1990. En toen kwam dit prachtige nummer uit van Saint Etienne. Only love can break your heart. En als je denkt van, we hebben geen Nederlandse artiesten meer, zeker wel. Hierna Sandra en Andres, ken je die nog? Uit 1972. Ja, je hoort van alles hier in Opstaan. Met Hans.

0: Een appje of mailtje naar de studio sturen? Dat kan. 06-122-152-72. En mailen gaat naar hansgeersing@gmail.com.
1: Inderdaad, gewoon een mailtje of een appje, altijd mogelijk, hè. Het hoeft niet alleen tijdens de show, het kan ook buiten de show natuurlijk, hè. Dat was een lekker nummer uit de 70s. En deze komt uit 92.

natuurlijk onze eigen Tammy Wynette. Mooie stem trouwens, hè? Had die vrouw ook. Nu de Bay City Rollers met... Ja, dat is het, hè? Saturday Night. En vanavond, hè, zei ik al, Jim dus, dan vanmiddag eigenlijk van 4 tot 6. En vanavond Johan weer op, of uit, uw radio. Echt waar, en ook live, hier op Golden Old.

0: is nog lang niet zover natuurlijk. Het is nog maar 18 minuten over 9 in de ochtend. En het is alweer dik 26 graden alweer. Buiten dan, hè, bedoel ik. Hier in Groningen. Om bijna 20 over 9. Ja, dat is alweer mooi op tijd, hè. Het wordt zo'n beetje 33 weer hier. Ik weet niet wat voor weer jij hebt. Het zal ook wel warm zijn, denk ik. Als je in Nederland woont. In heel Europa trouwens, hè. Het lijkt 1976 wel. Toen hadden we ook dit weer. En dat duurde ook een hele tijd toen. Volgende nummer. Maar even uit de 80's, dacht ik. Want net hadden we stukken wat uit de 70's, uit de 90's. Beetje 80's dan maar. Met Arne Jansen, ken je die nog? Met Les Cigales. Is een cover, maar ja, hij is ook leuk, hè? Even in het Nederlands. Komt de 83. Hier in Opstaan met Hans hoor je nu Arne Jansen. En jullie?
1: Dit is Hans Geersing in Opstaan met Hans.
0: Ja, inderdaad. Opstaan met Hans. Zo heet het programma. En straks nog de Fine Young Cannibals. Met Johnny Come Home. Nou, ik ben thuis, hoor. Hey, ik zie Rens ook al zitten, trouwens. Zijn auto staat daar. Dus die komt hier gelijk achteraan. En dan gaan we koffie drinken met Rens. Maar is deze van Arne Jansen.

Johnny Come Home. Nou, we zijn thuis, hè, zei ik al. Die kwam in 1985. Fine Young Cannibals. Straks nog Jody en John. En Jody die zingt over Don't You Want Me uit de 80s en uit de 70s. John Paul Young met Love Is In The Air. Dat hoort ook een beetje bij dit weertype. Lijkt me zo, hè. En ik ken ook een Jannes Wiersema. Dat is een weerman. Die woont hier in, ook in Groningen, in Rode School. En die zegt...

0: hoorde Jody Watley met Don't You Want Me uit het mooie jaar 1987. Ook lang geleden, hè? En ik zie dat Luut is ook wakker inmiddels. Hey, nieuwe collega. Goedemorgen, Luut. En Hans Vrielink, die is ook wakker inmiddels. Ja, die zit nog op Ibiza, geloof ik. Ook lekker warm daar, denk ik. Wat ik al eerder zei, hier in Groningen is het nu inmiddels al bijna 27 graden alweer, buiten dan, hè. De studiotemperatuur is zo'n beetje, 22, 23 graden zo'n beetje. Dat is wel een ideale temperatuur ook, hè, om een live show te doen hier op Golden Oldies Radio. We hadden net de 80s, 70s, we gaan even naar 1990. Precies uit 1990 komt de volgende Jellyfish met That Is Why. Nogmaals welkom bij Opstaan met Hans. En ik zit hier tot 10 uur.
1: Goedemorgen, lekker opstaan met Hans op Golden Oldies Radio.

mooi nummer, hè? Van Jellyfish uit 1990. Weet je trouwens hoe het album heet? Belly Button. Weet je wel, die hebben we allemaal. Sommigen hebben er twee, maar de meesten hebben er gewoon één. Weet je wat nu komt? Een mooi Drents nummer. Nee, geen Skik. Nee, ook niet. Nee, ook niet. Nee, gewoon Jannes, hè? En die zweeft naar het geluk.

0: mailtje naar de studio sturen? Dat kan. 06-122-152-72. En mailen gaat naar hansgeersing@gmail.com.
1: Ja, inderdaad. Altijd een goed idee, hè? En Henk ook welkom, zeg. Bij Opstaan met Hans. En ik zie dat Dennis nog wakker is. Dennis, ja, die woont helemaal aan de andere kant van de wereld, zo'n beetje. En nou ja, die gaat straks weer op bed, hè. Ja, wij nog lang niet. Het is bijna 10:15 op deze zaterdagochtend. Met nu een lekkere uit 1989. Don't Wanna Fall In Love. En daarna nog een beetje weerbericht. Kijken of het wat cooler wordt. Kortom, hier is Jane, hoe is het? Child. Met Don't Fall Don't Wanna Fall In Love. Dat is hem. Ja, kun je niks aan doen, hè? Als het gebeurt, dan gebeurt het. Ik weet het uit eigen ervaring ook. Straks ook nog Jackie Graham. Met die heerlijke uit de 80's. Ja, je hoort het allemaal hier op Golden Oldies Radio.

kun je zeggen, hè? Wat kun je zeggen? Het is gewoon veel te warm natuurlijk, hè? Tenminste, sommige mensen die vinden dit heerlijk, maar ik ben er niet helemaal kapot van eigenlijk. Wat wordt beter, hè? Volgende week wordt het koeler. Vandaag en morgen, vanmorgen schijnt er veel plaatsen nog de zon. Maar langs de westkust is het vaker bewolkt. En vanmiddag heeft de zon volop de ruimte. En wordt het weer erg warm tussen 29 en 38 graden. En de wind is variabel en zwak tot matig. En vanavond en vannacht neemt de kans op onweersbuien toe. En dan, dan heb je ook kans op een beetje hagel en zo. En een beetje harde wind. Maar koelt wel lekker af dan natuurlijk. De minima liggen dan tussen de 18 en 22 graden. En morgen, zon, wolken, enkele buien. Het wordt 22 tot 32 graden. En volgende week koel. We gaan naar het Groningen van 2009 met IOS. Uit dat jaar kwam ook de nummer van Jannes. Dit nummer heet Voltooid Verleden Tijd. Ja, beetje rust in de show. Hier op deze zaterdagochtend. Het is bijna 10 voor 10.

0: is Hans Geersing in Opstaan met Hans.
1: Dat klopt inderdaad. Met het ene laatste nummer alweer van deze Opstaan met Hans. Komt in 1986, hij is van Jackie Graham. Jackie Graham from England. Hij heet Breaking Away. Laatste nummer is ook een hele lekkere. Gaat over koffie namelijk. En die komt uit het jaar 2000.

breakaway hoor. Nee hoor, gewoon lekker blijven hier op Golden Oldies Radio de hele dag. Lekkere gepresenteerde programma's. Hier gelijk achteraan komt Rens met Koffie Drinken met Rens. Nou, hier is een kopje koffie voor jou. All Saints met Black Coffee. Hey, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Voor de derde dag op rij is het landelijke junirecord voor de hoogste minimumtemperatuur verbroken. In Maastricht koelde het niet verder af dan 22,9 graden, na eerdere records in Horst en Vlissingen. In De Bilt bleef het officiële junirecord onveranderd, ondanks de eerste tropennacht ooit daar in juni. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt door baanverlies terug te vallen in de atmosfeer. De in 2004 gelanceerde Swift-telescoop functioneert nog goed, maar daalde van 600 naar 400 kilometer hoogte door botsingen met deeltjes. Komende week moet een ruimtevaartuig de telescoop een zetje geven om zijn baan te verhogen. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden met Frankrijk verbroken. Het militaire regime verwijt Frankrijk inmenging in binnenlandse zaken, neocoloniale ambities en steun aan terroristen. Frankrijk noemt de stap vijandig, ongegrond en eenzijdig en zegt dat deze zorgwekkende koers van de Burkinese autoriteiten bevestigt. Het Franse Openbaar Ministerie onderzoekt mogelijk kinderhandel via het tweedehandsplatform Vinted. Volgens nu.nl verschenen op sociale media opvallende speelgoedadvertenties met hoge prijzen en beschrijvingen die volgens gebruikers naar kinderen zouden verwijzen. Bewijs voor kinderhandel ontbreekt. Vinted ontkent aanwijzingen, verwijdert verdachte advertenties en zegt indien nodig met de politie samen te werken. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. In het westen is er wat meer bewolking en is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 van Arnhem naar Utrecht tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijshoort 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play. Golden Oldies.

0: staat te plonzen. Hey, goedemorgen. America hoorden we met The Border. Van een mooi album. En er komt nog een track vanaf. Misschien volgende uur eventjes. Wat gaan we vandaag gewoon doen? Uiteraard weer heel veel. Eigenlijk alleen maar oude meuk. Eigenlijk alleen maar oude meuk, want dat is wat we draaien. Zo heel af en toe een dingetje van nu. Reageren. Vind ik leuk. Doe maar mail eventjes naar rens@goldenoldiesradio.nl. rens@goldenoldiesradio.nl. Als je het daarheen jast, dan komt dat dik voor de bakker, kan ik je vertellen. Nou, voor de rest nog even kijken hoor. Cashmere, Quincy Jones. Weet je wat, ik ga het allemaal niet zeggen. Ik ga je niet vermoeien met allemaal wat we gaan draaien, want dan heb je zoiets van, ja, die ken ik allemaal wel. Daar ga ik niet naar luisteren. Dus gewoon lekkere verrassing. Ik ben gek op verrassingen zo nu en dan. Zeker als ik ze zelf uit mag delen. we gaan gewoon lekker door met allemaal mooie liederen. Moet ik wel de goede draaitafel aanzetten natuurlijk. Oh jongens. Is het warm? Ja. En geweest? Ja ook. En het is warm, het blijft warm. Moet er een beetje op gemaakt worden. Ik ga koffie zitten jongens. Weer even een bakje. Lekker. En wat is dit? Emotional Man van Casual Affairs. Daarna niets meer van de man gehoord. Jammer, want ik vind het liedje wel spannend. Hey, tot 12 uur op de Koffie bij Rens. Welkom.
1: The

blijft lekker. Ik vind hem geweldig nog steeds. Wat een energie in die plaat. Mainframe, 5 minutes. En zo heet de volgende van Mr. Mister en de tussendoor Nick Straker Band. En daarvoor Casual Affairs met Emotional Man. Tot 12 uur op de Koffie bij Dance.

wees eerlijk, is dat geen mooie stem die Roger Whittaker heeft. En ook aardig wat liedjes op zijn naam staat die man, zeg. Unbelievable. En daarvoor Mr. Mister, de Corgis. En hier is die hele lekker van Squeeze. Ja, jaren 80 liedje. Hourglass. Alweer 11:30 of 11:30 geweest. Haast 11:15 alweer. Haast 11:15. Nog een minuutje of 20. En dan Niels weer en verkeer.

0: De motive van Dan Jericho.
1: Ja, echt.
0: En dat is er door nog iets heel lekkers van. Wie was dat nou, joh? Dat was. Squeeze, oude klas, dat was hem. Dat hebben we ook nog even gedraaid van vinyl. En dit is ook wel zo'n lekker vinyl deuntje van Hazel Dean. Ooit opgetreden in de Bloedekin in Rotterdam. Want dit singeltje is daar een herinnering van, want de handtekening staat op het hoesje.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De ANWB verwacht deze zomer een van de drukste vakantieperiodes op de Europese wegen. Het aantal hulpvragen stijgt naar verwachting met 8%. Veel Nederlanders kiezen voor autovakanties naar Frankrijk, Italië, Spanje en Scandinavië. De grootste verkeersdrukte wordt eind juli en begin augustus verwacht, met Zwarte Zaterdag op 1 augustus. De voetballers van Iran zijn ontevreden over hun behandeling tijdens het WK. Volgens de spelers belemmeren omstandigheden buiten het voetbal hun prestaties. Iran speelde 1-1 tegen Egypte en maakt kans op de knock-outfase. Door de oorlog met de Verenigde Staten verblijft de selectie in Mexico en reist pas laat naar wedstrijdlocaties. Voor de derde dag op rij is het landelijke junirecord voor de hoogste minimumtemperatuur verbroken. In Maastricht koelde het niet verder af dan 22,9 graden, na eerdere records in Horst en Vlissingen. In de beeld bleef het officiële junirecord onveranderd, ondanks de eerste tropennacht ooit daar in juni. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt door baanverlies terug te vallen in de atmosfeer. De in 2004 gelanceerde Swift-telescoop functioneert nog goed, maar daalde van 600 naar 400 kilometer hoogte door botsingen met deeltjes. Komende week moet een ruimtevaartuig de telescoop een zetje geven om zijn baan te verhogen. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon, alleen in het midden en westen is er kans op een plaatselijke onweersbui. De temperatuur loopt uit een van 33 graden in het westen tot 38 plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Vanavond volgen vanuit het zuiden zware onweersbuien met kans op zware windstoten, hagel en wateroverlast. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: blijft dat lekker. Oude meuk.
1: Oude meuk is leuk. Ik vind hem fantastisch. Hey, nog een uurtje in deze overvolle hitte. Maar ik heb de airco aangeslingerd, dus het is goed toe voor nu. Hier in de radiostudio van Golden Rolls Radio. Vanuit Beesterswaag. Tot 12 uur op de koffie bij Rens. Welkom. En hier zijn de Whispers. En tonight. Echt zo'n liedje voor vrijdag is dit. Vind je niet? Vrijdagavond vooral. Tot ziens.

Ik vind het nog steeds lekker hoor, dit hoor. Marvin Binnen Lover van Chic. Ja, echt waar. Wat hadden we daarvoor ook alweer even zien. Dat waren de Whispers, ja. De Whispers. Rens, tonight. Ja. En nou, lekkere scheurende gitaar op die radio. Op naar de koffiemachine. Lekker bakje sterk.

0: zijn er van die liedjes waar je echt wel vanuit je plaat gaat. Vanuit je plaatje gaat, hé. Instant Replay, Dan Hartman, bekend van zijn grootste Relight My Fire. En kort over elf, tijd voor een rustpunt. Vind ik wel eigenlijk.
1: Golden Oldies Radio.
0: En dan moet je vooral luisteren naar de tekst van dit mooie liedje. Klein orkest, over de muur, hoek op.

Klein Orkest van het album. Het beste van Klein Orkest. Wat een diepgang. Wat mooi. En dit liedje heeft geen diepgang. Maar wel geweldig om weer eens te horen. Echt, echt een oude. Een oude meukplaats. Zoals ze dat hier zeggen. Discotheek. Intro Disco. Swing wil ik ermee naar de koffiemachine. Put your money in the

Maar dat is leuk. Dat is gaaf. Ben je gewoon met je radioprogrammetje bezig en dan belt ineens een oude vriend van je, inmiddels 82. Ja. Gerard, je luistert mee, gezellig. Welkom bij de show op zaterdag tussen 10 en 12. En Gerard van Dorpje woont en leeft nog in Rotterdam. Dus, en die had een keer via vernomen dat we dit deden. Dus je had zoiets van, nou, ik ga maar eens luisteren. Ik ga maar eens koffie zetten. Ik ga maar eens even naar die gozer eens kijken wat hij doet daar zo in dat Friesland. Nou, dat... Welkom, welkom. Oh, wat grappig. My Thai, I'm losing you forever. Zo was het, ja. En word ook nog eventjes... Rocking in the Street van Wood Mackenzie. En zijn Benny Bride Orchestra met allemaal covers. En nog een cover van Intro Disco. En dit.

Lekkere, met die muziek. Lekkere, met die warme zon. En dan al die lekkere deuntjes. Voor de Furveld op de radio. Inmiddels alweer haast 11:45. Ja, 11:50 ongeveer. En we gaan zo richting 12 uur. Dat betekent dat dadelijk onze grote vriend... Hans. Of niet? Ik weet het even niet meer. Ik ga het even opzoeken zometeen. We hebben er mooie jingles van. Komt de zaterdag nieuwe. Zeker. Hé, hey, wat dacht je van dit? De Smiths van de Headmatch Ritual op de radio. Tot 12 uur op de koffie bij Rens op Golden Noise Radio.

In het categorietje oude meuk is dit ook nog wel steeds erg fijn om naar te luisteren. Kiki die en Elton John, of andersom. En Don't Go Breaking My Heart. Ik vond hem echt vroeger, ik was een klein ventje. Buizenradiootje, buizenbandrecordertje, die tijd praten we over. Dus ergens jaren 75, 76, 77, 70, die tijd. Ja, dat was wel de tijd dat ik daarmee druk was, zou ik maar zeggen. Ja. En wat is dit? Volgens mij voor Rotterdamse bodem. Ik heb het al eens eerder gedraaid. Band Blue Feather. En wilde je hem boeken, moest je met Jan Vis bellen. Jan Vis ken ik volgens mij weer van Transatlantic. Maar goed, anyway.

En ik weet nog goed, jaren 80. Dit kwam uit die LP. En elke track ik verslonsen. Ik heb van ellende op een cassettebandje gezet. Want ik had zoiets van, joh, als ik het zoveel draai, dan is dadelijk kant A, kant B. En dan hoor ik het allemaal door elkaar zoveel gedraaid. En dit blijft toch wel een van mijn grootste hits. Absoluut van Skriddy Polidi. En jammer dat ze niks meer gedaan hebben. Hey, we gaan ons opmaken voor nieuws, weer en verkeer van 12 uur. Ik heb er zin in om vanmiddag lekker de tuin in te gaan en een beetje om uit te gaan zitten staren. Vriend Frank van Roosendaal is ook al stand-by. Dus wat mij betreft zometeen heel veel plezier met de komende 2 uur van met Frans. En die gaat het ongetwijfeld een stuk rustiger aan doen dan ik gedaan heb. Hey, wat mij betreft, volgende week zaterdag ben ik er weer. 10 uur, hoi!

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Bij een vliegtuigcrash tegen de hoogste wolkenkrabber in Peking is de piloot om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond, melden de Chinese autoriteiten. Het sportvliegtuigje stortte gisterenmiddag neer tegen de 528 meter hoge toren. Ooggetuigen hoorden een harde knal en zagen brokstukken van het gebouw naar beneden vallen. Apple wil geheugenchips inkopen bij de Chinese chipfabrikant CXMT, die op de zwarte lijst van het Amerikaanse Pentagon staat, schrijft de Financial Times. Het bedrijf zou banden hebben met het Chinese leger. Door de wereldwijde chiptekorten en stijgende prijzen zoekt het concern naar extra leveranciers voor hun producten. De ANWB verwacht deze zomer een van de drukste vakantieperiodes op de Europese wegen. Het aantal hulpvragen stijgt naar verwachting met 8%. Veel Nederlanders kiezen voor autovakanties naar Frankrijk, Italië, Spanje en Scandinavië. De grootste verkeersdrukte wordt eind juli en begin augustus verwacht, met op 1 augustus Zwarte Zaterdag. En voor de derde dag op rij is het landelijke juni-record voor de hoogste minimumtemperatuur verbroken. In Maastricht koelde het niet verder af dan 22,9 graden, na eerdere records in Horst en Vlissingen. In de Bild bleef het officiële juni-record onveranderd, ondanks de eerste tropennacht ooit daar in juni. Het weer? Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Vanavond kunnen vanuit het zuiden regen- en onweersbuien ontstaan met daarbij hagel en zware windstoten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Of heb ik geen idee. Weet jij het? Wie woont er op 7175 New Oxford Street? Goed, we kunnen altijd John ook niet bellen. Dat gaat helaas niet in deze studio. Hey, een goedemiddag. Ja, het is net 12 uur geworden als je wakker wordt. Goedemorgen. Je luistert naar Frank van Roosendaal. Middagmaal met van Roosendaal op Golden Oldies Radio tot 2 uur. Laatste hete dag, geloof ik, vandaag. Doet gewoon kalm aan. En weet je, als de Heer bij ons is, dan komt alles goed, toch? Zaterdagmiddag dus, Golden Oldies Radio. Jesus is just a right with me. The Doobie Brothers in here.

ik zal je wel bekennen, jongens. Als je dan een jaartje of 13 bent, begin een beetje te puberen. En je mag van je ouders naar top opkijken. Ik hoef niks meer te vertellen, geloof ik, hè? Je weet het, hè? Let's All Chant, de Amerikaanse Michael Ziegler Band. Lekker. Is het nou eindelijk afgelopen met die hitte, jongens? Laat gaan. Ik word er helemaal gek van. De airco trekt het niet meer. Gelukkig morgen iets betere temperaturen. Allman Brothers Band is hier.

0: zijn nog net niet verzopen, hè? De tandenloze roeier aan boord van het vervallen bootje naar Cairo. Metazorie, ja, daar gaat het plaatje over. Nooit geweten natuurlijk. Wijzer word je hier op Golden Oldies Radio. Het volgende plaatje draai ik even speciaal voor mijn allerliefste oom.
1: We're so sorry, Uncle Albert.
0: Spijt me.

zit hier echt een beetje met tranen in mijn ogen, joh. Die tekst. Ongelooflijk. Johnny Cash, Rose of My Heart. Plaatje wat ik speciaal draai voor Luc en Sandra. Inmiddels 7 jaar getrouwd. 2 prachtige kindjes. Rose of My Heart. Nou, ik ben er alweer overheen. Even een beetje afkoelen met zo'n liedje. Na zo'n liedje.

0: begin jaren 80, Delegation, You and I. Dan keek je elkaar aan en dan wist je het wel, hè? Och jongens, ik heb nog zoveel te vertellen, want ik ben hiervoor om platen aan en af te kondigen. Al een tijdje geleden hebben we de Allman Brothers Band gehoord met Midnight Rider. Prachtig nummer, komt uit de film. En als je je afvraagt waar nou Uncle Albert over gaat, van Paul McCartney en Linda. Uncle Albert is een echte oom. En het liedje is een soort excuus voor de generatie die hij beleeft. Paul dus, hè, met zijn roem, met zijn Beatle-tijd. En de nette, keurige Paul McCartney en zijn oom Albert. Dus een echte oom.
1: Middagmaal met Van Roosendaal.

0: Wie wil er dan niet, hè? Een gaatjesritje. Op de kermis, in de Efteling, weet ik het. The Edgar Winter Group, Freeride. We zijn even toegekomen aan ons rubriekje...
1: De gejatte chansons.
0: Ja, de gejatte chansons. Ik moet even uitleggen wat dat dan is. Het gaat er mij erom dat er Nederlandse zangers zijn... die dus van andere mensen gewoon liedjes jatten. Ja, dat doen ze. En dat doen ze net alsof ze allemaal zelf hebben gezongen en zelf hebben verzonnen. Ik ga je vertellen, dames en heren, in het kader van de...
1: De gejatte chansons.
0: Luister maar eens even naar deze.

Looking Glass, Brandy. En die hoor je maar liefst in twee delen, dames en heren. Ja, die tekortkoming zul je mij wel even vergeten op het warme weer, denk ik, hè? Lijkt me wel. De vorige Jan de Chanson,

in een oude Amerikaanse wagen op weg naar San Francisco. Ze zijn ongeveer 6 kilometer voordat ze daar kwamen. Een jongere meisje in een hele oude bak. Kwamen ze aan in Sausalito. En dat was Sausalito Summer Ride van Diesel.

gelukt? Heb ik in het dansen gekregen? Je kunt toch niet stil blijven zitten, joh, met deze plaat. Sta je te swingen in de studio? Geweldig. De Spanish Shuffle van de Fatback Band.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Iran heeft naar eigen zeggen doelen aangevallen die banden hebben met het Amerikaanse leger. Is een reactie op recente Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones. Die aanval was weer een reactie op een droneaanval op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Ondertussen maakte ook de eilandstaat Bahrein melding van een vijandige droneaanval op haar grondgebied. De parkeergarage aan de Bas Pauwestraat in Rotterdam-Zuid blijft voorlopig gesloten na een brand in een elektrische auto. Vier andere auto's gingen ook in vlammen op. De gemeente onderzoekt of de constructie van de begane grond veilig is. Vrijwel alle bewoners van het appartementencomplex zijn terug naar huis. Alleen de parkeergarage en de binnentuin blijven afgesloten. Bij een vliegtuigcrash tegen de hoogste wolkenkrabber in Peking is de piloot om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond, melden de Chinese autoriteiten. Het sportvliegtuigje stortte gisterenmiddag neer tegen de 528 meter hoge toren. Ooggetuigen hoorden een harde knal en zagen brokstukken van het gebouw naar beneden vallen. De ANWB verwacht deze zomer een van de drukste vakantieperiodes op de Europese wegen. Het aantal hulpvragen stijgt naar verwachting met 8%. Veel Nederlanders kiezen voor autovakanties naar Frankrijk, Italië, Spanje en Scandinavië. De grootste verkeersdrukte wordt eind juli en begin augustus verwacht, met op 1 augustus Zwarte Zaterdag. Het weer dan. Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen- en onweersbuien, met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memory

0: zeker of we daarvan hebben gehoord. Have you heard about the lonesome loser? Hij zit voor u, dames en heren. Have you heard about the lonesome loser? En zijn naam is...
1: Frank van Roosendaal.
0: Het gaat over een man die wanhopig probeert liefdes te vinden. Hij wordt steeds verslagen door de Queen of Hearts, dus het lukt hem niet. Dat betekent dus dat hij zelf inzicht moet krijgen in zijn eigen figuur en waarom het dan niet lukt en zo. Nou ja, je snapt het wel. Alleen maar dan kun je de ware liefde vinden. Dames en heren, een goedemiddag. Ik heet u van allen hartelijk welkom bij het tweede deel met Frank van Roosendaal. Dat is even juichen. Hè? Middagmaal met Van Roosendaal, dus tot 2 uur. Raymond Kester daarna, gezellig. Is er in de studio. En het tweede uur draait tot 2 uur dus. Dit is David Essex, Gonna Make You a Star.

Heb jij ook zo zitten puffen afgelopen dagen? Wat een bloedhit, hè? Ik denk dat we moeten gaan verhuizen naar IJsland of zo, hè? Maar er komt goed nieuws aan. Het goede nieuws is dat het vanaf maandag wordt het stukken frisser. Dat is wel fijn. Dus dan is het gebeurd met de zomer. The summer is over. Dus vandaar het liedje van Dusty Springfield. Geniet er maar even van.

just begun. Ja, dames en heren. Het is per slot van rekening pas... laat het nu zo ongeveer zo'n 15 minuten over twee. De zaterdag is nog lang niet voorbij. De Carpenters hoorde je. Daarvoor natuurlijk het grapje van mezelf. Wat hebben we allemaal gelachen natuurlijk. Summer is over van Dusty Springfield. Nou, die zomer is toch helemaal nog niet voorbij. We krijgen gewoon volgende week weer temperaturen van 25 tot 28. En dat is wel heerlijk om te doen. Dit was mijn eerste singeltje, dames en heren. Ik gok zo 1972, 73. Met mijn vader aan mijn handje. Of andersom. Naar de platenwinkel en... ja, vandaar. Dit plaatje gekocht. George McRae is hier met...

Ja. Waar gaat het eigenlijk over, hè? 99. Van de LP Hydra uit 1979. Nee, het gaat over een wereld. Een film is dat eigenlijk. Een science fiction film uit 1971. TRX 1138. Waarin er mensen zijn die dus geen namen hebben, maar die hebben nummers. En ze zijn vrij emotieloos. En hij probeert dus een beetje liefde te vinden in die wereld met nummer 99. We hebben ook zo'n wereld. Wij noemen dat China. Michael Penn is hier. Dit is No Myth. Goedemiddag.

0: was vroeger wel wat hoor. Want in de jaren 90 de boybands waren in deze wereld, waren de Rubettes. In de 70 jaren, dit was Tonight. En ik heb vandaag weer een hele grappige...
1: De gejatte chansons.
0: Een gejatte chanson. Luister maar eens even, want dit is een hele grappige. Even kijken, hebben we die nou aanstaan?
1: Ja.

0: Notre yacht chansons.
1: Ja, je vraagt je een beetje af, wie is nou eerder, maar ken je deze?
2: De lieve heer heeft man en vrouw geschapen. De een is zwak, de ander is sterk.

de nogal zwaarlijvige Barry White. Zeg maar de Demis Roussos van Amerika. Maar wat een prachtige muziek heeft hij gemaakt, waaronder deze. Let the music play. En laten we dat nou doen hier op de radio. Elke dag. 24/7. Hij is in 2003 overleden, dus niet zo heel oud geworden. Maar vooral dat orkest, hè, dat orkest wat erachter zat. Ja, dat doet hij toch echt wel fantastisch. Mooie muziek was dat. De volgende plaat wil ik even gaan draaien voor Nick en Marloes. Die zitten nu in Canada, maken daar een prachtige reis. En ja, die luisteren ook gewoon naar Golden Oldies Radio daar. Fleetwood Mac is hier. The Chain.

En hier zit er een hoor. Kan ik misschien wel een lonesome loser zijn, maar I'm a happy man. Lekker nummer was dat van Chic uit de jaren 80. Ik ben helemaal vergeten te vertellen na de Franse de gejatte chansons wie dat nou eigenlijk was. Die Nederlandse zanger die dat liedje had gejat. Hè. Als het even kan was dat van Johan Kaart. Ja, nou, kan deze notitie ook weer weg. Ook weer gehad. En zo wandelen we lekker de zaterdagmiddag door. Fred Astaire. Mo is hier.

0: hoor je hersens kraken, hè?
1: Wie is dit ook alweer?
0: Ik weet niet of jij Shazam op je telefoon hebt. Die van mij is onderhand versleten. Dit was Hot Chocolate, dames en heren. Hot Chocolate met Brother Louie. Leuk, hè? Hey, we gaan eruit, helaas. Remo Kester zit al stak klaar. Die staat te trappelen van ongeduld. Zo met dit heidert op de radio na 2 uur. We gaan eruit. Frozen Dan is de volgende week weer. Ga je missen? Dit is Andy Gibb. Shadow Dancing.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Oekraïne zegt een Russische wapenfabriek in de regio Volgograd te hebben getroffen met lange afstandsraketten. Volgens president Zelensky produceert de fabriek onderdelen voor artillerie en raketlanceersystemen. Ook een oliedepot in dezelfde regio zou zijn geraakt. Rusland heeft de aanvallen nog niet bevestigd. Frankrijk overweegt maatregelen nadat de voormalig Franse kolonie Burkina Faso de diplomatieke betrekkingen met Parijs heeft verbroken. De stap volgt op toenemende spanningen tussen de militaire regering in Ouagadougou en Frankrijk. Parijs zegt de situatie te bestuderen en mogelijke reacties voor te bereiden. Verdere details over eventuele sancties of acties zijn nog niet bekend. Iran heeft naar eigen zeggen doelen aangevallen die banden hebben met het Amerikaanse leger. Het is een reactie op recente Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones. Die aanval was weer een reactie op een droneaanval op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Ondertussen maakte ook de eilandstaat Bahrein melding van een vijandige droneaanval op haar grondgebied. Bij een vliegtuigcrash tegen de hoogste wolkenkrabber in Peking is de piloot om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond, melden de Chinese autoriteiten. Het sportvliegtuigje stortte gisterenmiddag neer tegen de 528 meter hoge toren. Ooggetuigen hoorden een harde knal en zagen brokstukken van het gebouw naar beneden vallen. Het weer dan. Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen- en onweersbuien met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is Raymond Kersten.

0: is een geluksmomentje. Muziek van Albert Hammond. It Never Rains in Southern California.
1: Goedemiddag.
2: Weekend vibes and golden memories on Golden Oldies Radio.

0: auto,
1: of op het werk, of stiekem nog in je pyjama. Wat fijn dat je erbij bent, ja. Dankjewel, radiovriend Frank Roosendaal, voor de afgelopen 2 uur. En de collega's van Golden Oldies Radio, die daarvoor de muziek hebben verzorgd vanaf vanochtend vroeg. Ja, hey, doe rustig aan. Niet alles hoeft snel. Zelfs de zon doet er de hele dag over om onder te gaan. Zo is maar net. Hier zijn de 3 degrees. Doe wat het heet. Take good care of your

0: Golden Oldies. Ja, gek hè, op een zender die Golden Oldies Radio heet.
1: The world's most iconic hits on Golden Oldies

0: away from 1966, de Bee Gees. Ja, spik en specs. Dat is mooi, hè? Ik zit net even na te denken. Radio is eigenlijk gezelschap. Zonder dat je koffie hoeft te zetten voor bezoek.
1: Kerst en classics.
0: Mooi, hè? Ja. Vorige keer draaide ik jamming. Maar nu Three Little Birds. En wie zou dat nou zingen? Ja. Bob Marley en de...

uit voor een gevoelig nummer. Hier op Golden Oldies Radio. Ja. Wat fijn dat je luistert hier op de zaterdagmiddag. Dat je afgestemd bent met ons. Ja. We zien het aan de luistercijfers. Daar worden wij helemaal blij van. Ja. Een gevoelig nummer van Marmalade. Reflections of

Dat was er een uit 1969. Hoe oud was je toen? Ik geef je even de tijd om uit te rekenen. Misschien bestond je nog eens.

Zo mooi, hè? Ja, Golden Oldies Radio. De zender waarbij zelfs je buurman ineens begint mee te zingen. Ja, tijdens het klussen of zo. Hey, tijd voor een wat pittiger nummer. Ja, lekker joh. Hey, Santana, Say It Again.

0: van die luisteraars die redelijk vaak contact met ons opnemen. Dat vinden we hartstikke leuk. Via WhatsApp of via e-mail of Messenger. Maakt niet uit. Een van die mensen, dat is Lilian. En daar gaan we zo meteen mee bellen. Ja, maar eerst even dit. Golden Oldies Radio. Ja, hoe zou het met hem gaan? Hoe zou het gaan met Sammy? Zou hij nog steeds hoog kijken? Hier is Ramses.
1: Sammy loopt niet zo geboren.

0: hebben haar aan de lijn. We gaan even luisteren.
1: We hebben een luisteraar in de uitzending. Met wie spreek ik?
2: Ja, goeiedag. Jullie spreken met Lillian uit Almere.
1: Hoe is het met jou?
2: Ja, prima hoor.
1: Oké, luister je wel vaker naar ons?
2: Ja, elke week.
1: Echt waar?
2: Ben ik van de partij. Ja, ik vind het heerlijke muziek. En ik hou wel een beetje af en toe komen er wat oude liedjes in de uitzending. En daar hou ik wel van.
1: Oké. In welke stad woon jij, Lillian?
2: Ik woon in Almere.
1: Wat is daar het mooiste plekje?
2: Nou, bij ons in Almere stad vind ik dan toch wel de Noorderplassen. Lekker dichtbij, in de zomer lekker zwemmen. En hartstikke druk op het strand. Dus dat vind ik wel het mooiste plekje van onze stad.
1: Ja, klinkt helemaal goed, zeg jij. Wat is jouw ideale vakantie?
2: Mijn ideale vakantie is toch wel naar Spanje. Ik vind het een heerlijk land. Het is altijd warm als wij erheen gaan in de grote vakantie, in de zomervakantie.
1: En waar ga je naartoe in Spanje?
2: Ja, meestal naar de Costa del Sol, hoor. De zon opzoeken.
1: Dat klinkt hartstikke goed. Ja.
2: Ja, heerlijk.
1: Hey, van welke muziek hou jij? Welke artiest?
2: Nou, ik ben fan van alles. Eigenlijk ben ik fan van alle soorten muziek. Ik hou van alles. Maar het meest is toch wel, als je mij persoonlijk vraagt, zeg ik dat liedje van Louis Prima, Bonacera. Vind ik een heerlijk nummer om naar te luisteren. En vooral omdat hij ook een keer gecoverd is door André Hazes. Heerlijk.
1: Oké, gaan we die voor je draaien. Hartstikke bedankt.
2: Oh, fijn. Dankjewel.
1: Doei.
2: Goeiedag. Doei.

0: Ik weet zeker dat Lilian heeft staan dansen op dit nummer. Ja, zeker. Oh. Hey, fijn dat je bent afgestemd. Je luistert naar...
1: Kirsten Classics on Golden Oldies Radio.
0: Lekker man, ja. Stukje country. Ja, met de laarsjes aan. Stoere spijkerbroek en een hoed. Bolero. Ja. Eventjes opstellen, allemaal tegelijk, hè? Beetje line dance, lekker man, ja. The Dirt Band, dubbel het heet An American Dream.

0: wel, de groep van Brian Wilson. Ja, zoals ik al zei, we gaan van de 60s naar de 70s en 80s. En nu is het tijd voor de 80s. Hier zijn een paar jonge dames die willen even een naam schrijven.
1: Raymond Kersten.
0: Je mag meezingen zometeen, ja. Maar doe het wel rustig aan. Ja, mooi hè, Police. Ooit een concert meegemaakt. Zo, even wat zacht gezet hier. Telefoontje achter mij te schrijven. Roxanne.

0: Wat een succes toen, hè, met z'n drietjes. Ongelooflijk, ja. Er was hier gisteren een jonge dame met een gitaar. Die wilde even wat inzingen. Nou, vooruit.
1: Hallo, dit is Kerst en Classics.
0: Nou, dat klinkt niet gek. Oh, hey, de bel. Oh, dat is Bram, jongens. Die staat voor de deur. Ja, doe open.

concert met ze meegemaakt. Gebeurde van alles. Net, ja. De telefoon ging. De jonge dame op de gitaar wilde spelen. En Bram belde aan. Ja, zeker. Nou ja, dat is radio, man. Hey, we gaan naar het jaar.

Zoveel mensen vinden het leuk dat we die gouden oudjes nog eens een keer draaien hier zo. En dat doen we heel graag, want we vinden het zelf ook hartstikke leuk, ja. Hey, we hebben hier de Tremolos en Suddenly You Love.

zo leuk, hè? We kennen hem ook van Ben Kramer. Oh, ja, mooi zeg, hé. Ja, hé, wat is dat nou, hé? Dit is even serieuze muziek. Ja, dat hoort er ook bij. Dit is Golden Oldies Radio, waar de hits ouder zijn dan sommige van onze luisteraars. Kun je nagaan? Ja, neem het even niet te zwaar. Zelfs vinyl heeft twee kanten.

is mooi, hè? Ja, stevige gitaarwerk. En dat is een nummertje wat ik zei van Toto. En die was speciaal voor de miljoenen fans die er zijn van Toto. Ja, zeker. Achter mij kan het zijn dat je wat gerommel hoort, want we hebben een nieuwe koffiezetter. En Frank is in gevecht erbij.

0: ik zou zeggen, graag tot volgende week zaterdag.
1: Dag Raymond, het was weer top.
0: Nou, mooi. Fijn dat je er ook van genoten hebt.
2: Dag Raymond, tot de volgende keer.
0: Ja, het is goed hoor. Oké. Nou, jongens, nog een fijn weekend. Bye bye, ciao ciao, zwijs bye.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Een Nederlands reddingsteam is in Venezuela aangekomen om te helpen na de twee zware aardbevingen. Volgens de autoriteiten zijn er 920 doden en duizenden gewonden. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. De eerste 72 uur zijn cruciaal voor het redden van mensen onder het puin. Nederland is een van de ongeveer 20 landen die specialistische reddingsteams hebben gestuurd. In Thailand is een Australische toerist van 45 gearresteerd op verdenking van moord op een 17-jarig meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs een spoor bij Pattaya. Beelden tonen hen samen in een hotel. De man werd opgepakt op het vliegveld van Bangkok toen hij op het punt stond om te vertrekken. Oekraïne zegt een Russische wapenfabriek in de regio Volgograd te hebben getroffen met lange afstandsraketten. Volgens president Zelensky produceert de fabriek onderdelen voor artillerie en raketlanceersystemen. Ook een oliedepot in dezelfde regio zou zijn geraakt. Rusland heeft de aanvallen nog niet bevestigd. Iran heeft naar eigen zeggen doelen aangevallen die banden hebben met het Amerikaanse leger. Is een reactie op recente Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones. Die aanval was weer een reactie op een droneaanval op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Ondertussen maakte ook de eilandstaat Bahrein melding van een vijandige droneaanval op haar grondgebied. Het weer dan. Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen- en onweersbuien. Met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn aan dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play. Listen.

en boodschappen. Doet het altijd wel goed hoor, over het algemeen. Journey bij Golden Oldies Radio. Don't Stop Believing hoor je. Goedemiddag, het is 3 uur geweest. Welkom bij een nieuwe Liefdink is los. Het komende uur ben ik weer bij je. En ja, ik wil natuurlijk wel even de collega's bedanken die je eerder op zaterdag hebt gehoord. Die zitten er ook gewoon voor jou. Dus bij deze bedankt aan de rest van de collega's. Ja, vorig weekend was een beetje een dubbel weekend in positieve zin. Ik deed natuurlijk hier mijn programma, maar ondertussen zat ik ook nog op Terschelling. Ik was even bij Oerol. Je weet wel, dat fantastische theaterfestival. Ik ben zelf een enorme theaterliefhebber. En daar wil ik je straks graag even het een en ander over vertellen. Maar eerst muziek uit de 70's om te beginnen.

precies waar hij over zingt. Hij is zelf namelijk een tijdje behoorlijk depressief geweest. Dus hij weet als geen ander hoe het is om een tweede kans te krijgen en die ook gewoon weer te accepteren. Billy Joel en Don't Forget Your Second Wind hoor je bij Golden Oldies Radio. Oerol 2026, daar wil ik het straks even met je over hebben. Dus even kijken of ik nog iets theatraals in mijn systeem heb staan. Ongetwijfeld, maar eerst nog Earth, Wind and Fire.

0: als je het hebt over liedjes die ondergewaardeerd worden. Nou, dit is een prachtig voorbeeld daarvan. Helaas. Wax en Systematic hier bij Golden Oldies Radio. Ik zei het net al, afgelopen weekend toen was ik naast mijn programma, wat natuurlijk uiteraard gewoon doorging, was ik nog te vinden op Oerol. Je weet wel, dat theaterfestival op Terschelling. En ik hoor je al denken, hoe kun je dat nou beleven als je helemaal niet ziet zoals jij, Bram? Nou, heel simpel. Door middel van het Tastbare Taalweekend dat werd georganiseerd. Nou, wat houdt dat dan precies in? Het Tastbare Taalweekend werd dit jaar voor het derde jaar op rij georganiseerd. We waren er ook voor het derde jaar op rij bij. En wat krijg je dan extra? Nou, bijvoorbeeld bij voorstellingen krijg je vooraf een meet and feel. En dat is precies zoals het klinkt. Voor de voorstelling krijg je een ontmoeting met de acteurs. Zij vertellen wat ze gaan spelen. Hoe dat dan precies klinkt. Hoe ze dan qua stem klinken in die rol. Ja, ik ben zelf een ongelofelijke theaterliefhebber. Mijn vriendin ook. En dus wij vinden dit ook gewoon oprecht hartstikke leuk. En het mooiste is ook, je krijgt dus echt gewoon een soort preview. Lees op de rest van het publiek. Want dit krijg je echt alleen maar als je meegaat met het weekend. En als je ook oprecht weinig tot niets ziet. Dus het heeft soms wel voordelen, hoor. Verder hebben sommige voorstellingen audiodescriptie. Nou, dat is een begrip wat wel steeds meer in opkomst is. Dat is een extraatje, een extra stem die vertelt wat er gebeurt bij voorstellingen op het moment dat er stiltes vallen. Gebeurt trouwens ook op de tv, hoor, en in de bios gebeurt dat ook. Maar bij voorstellingen is het live, dus dan krijg je gewoon in één keer te horen. Die acteur doet nu een stapje naar links, hij kijkt verschrikt om zich heen. Dus het heeft zeker weten voordelen. Nou, en hoe verplaats je je dan over het eiland? Per tandem. Jawel, die dingen die bestaan nog. En dat is hartstikke leuk om dat met elkaar te doen. Moet je wel een paar goede begeleiders mee hebben. Die hadden wij ook mee. Maar het was fantastisch. Het was gewoon wederom een fantastisch weekend. Vorig jaar, toen waren wij er dus ook bij. En toen speelde Sarah Jané op Oerol. Nou, die ken je misschien wel uit series als het Klokkenhuis. Misschien heb je het ook wel eens in het theater gezien. Toen speelde ze namelijk een try-out van de voorstelling Bravo Leone. Ik kon daar helaas niet bij zijn. Ik was nog even met een paar werkdingetjes bezig. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik heb de voorstelling later alsnog gezien. En dat was in een theater in Amsterdam. En één van die nummers wil ik je heel graag even laten horen. Kan dit hier op Golden Oldies Radio? Tuurlijk, ik vind dat het kan. Dus het kan ook gewoon. Hier is Stoplicht.
1: Het is vroeg. Ik ben laat. Struikel over straat tot ik stilsta, ik loop vast in een moment.

leven, ook al kan het niet dat jij het was. Straks wordt het groen. Dan weet ik weer dat ook een andere meneer een jas kan dragen die jij vroeger droeg. Maar voorlopig is het rood. Je bent even niet meer dood. En ik wil alle vragen vragen die ik je niet vroeger vroeg.

zelf, waarvan niemand iets mocht weten. Waar je halve legioenen in hebt doodgezwegen, zo gesloten over was dat iedereen hem deelde. Heb je die ooit uitgestreden?

En uiteraard krijg je dan bij mij ook gewoon een albumversie, want zo zit ik ook in elkaar. Wet, wet, wet. Angel Eyes, Home and Away, hoor je. En ik hoor je al denken, Bram, dat gelul over theater, hartstikke leuk allemaal, maar hey, ik wil gitaren horen, daar sta je toch onbekend. Maar ja, dat kan geregeld worden, zo ben ik ook gewoon, dat weet je, zo zit ik in elkaar. En deze heb ik zelf ook echt al een tijdje niet meer gehoord, maar hij is zeker niet minder lekker. The Romantics en...

was de hit van Paul McCartney uit 1993. Hope of Deliverance in Liefdink is los hier bij Golden Oldies Radio. En dit is ook zo'n hele fijne die ik ook veel te ondergewaardeerd vind. Ja, ik vind het al snel als ik nummers te weinig hoor. Maar goed, zo zit ik nou eenmaal in elkaar. Uit 1987, Dan Jericho en The Motive.

als je het hebt over kippenvelnummers, dit is er een voor mij hoor. Ruthless Queen van Kayak hier bij Golden Oldies Radio. Dat was hem weer voor deze week. Zometeen, even kijken of mijn schema klopt. Erik de Vries horen als het goed is straks. Ik hoop dat ik het een beetje goed heb bijgehouden, maar ik geloof het wel. In elk geval, zometeen gaat Golden Oldies Radio gewoon verder. En ik spreek je heel graag volgende week zaterdag weer om 1 uur of 3. Heel graag, tot volgende week. Hoi!

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Automerk Porsche wil de productie van de Cayenne verplaatsen van Slowakije naar Duitsland. Dat melden plaatselijke media. Het model wordt nu gebouwd in Bratislava, maar moet mogelijk naar Leipzig verhuizen om de Duitse fabrieken beter te benutten. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door de ondernemingsraad. Duizenden Vespa-rijders zijn in Rome de straat op gegaan om het 80-jarig bestaan van de iconische scooter te vieren. De stad is het decor van een vierdaags evenement met optochten, tentoonstellingen en ontmoetingen van clubs uit de hele wereld. De Vespa werd in 1946 in Italië gelanceerd en groeide uit tot een cultureel symbool. Een Nederlands reddingsteam is in Venezuela aangekomen om te helpen na de twee zware aardbevingen. Volgens de autoriteiten zijn er 920 doden en duizenden gewonden. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. De eerste 72 uur zijn cruciaal voor het redden van mensen onder het puin. Nederland is een van de ongeveer 20 landen die specialistische reddingsteams hebben gestuurd. Oekraïne zegt een Russische wapenfabriek in de regio Volgograd te hebben getroffen met lange afstandsraketten. Volgens president Zelensky produceert de fabriek onderdelen voor artillerie en raketlanceersystemen. Ook een oliedepot in dezelfde regio zou zijn geraakt. Rusland heeft de aanvallen nog niet bevestigd. Het weer dan. Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen- en onweersbuien. Met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn aan dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Goedemiddag.
1: Ja. Golden Oldies Radio. En ik ga me vanzelf voorstellen. Mijn naam is Erik, de Vries aan de achterkant. En ik wil onze voorganger weer even bedanken voor de show. Ja, het was gezellig, Bram. Ja. Hij gaat zo de deur weer verlaten. En dat doe ik straks om 6 uur pas. Maar tot aan die tijd ben ik bij je. En je mag op dit radiostation natuurlijk alles aanvragen. Heb ik genomen. Ja, dat is leuk. Ik wil eerst even Hans de groeten doen. En Wilco even. Hey, het werkt allemaal. Het is niet te geloven hier overdag. Het regent en onweer buiten. Want we zitten aan de westkust. En ja, de buien zijn inderdaad gesignaleerd. En komen binnen dus. In het andere gedeelte van Nederland is het nog steeds warm. Ik krijg net een meldingje uit Groningen. Daar is het gewoon 32 graden. Ja, daar zitten wij met die heatwave. Ja, oké. Okay. Nou, wat kan je verwachten van dit programma? Ja, zoals het programma al heet, van A tot Z. Dus we gaan van links naar rechts, van boven naar beneden. En we hebben ook

plat over de groep van vier, de My Vibe op de zaterdag. Hey, goedemiddag, als je net het eerst zag, en dit is jouw radiostation Golden Oldies Radio met een nieuwe naam en een nieuwe stem en allemaal nieuwe geluiden. Maar we zijn er toch tot aan 6 uur met onder andere Earth, Wind and Fire, The Nits, Carpenters. En Bahama Mama van Boney M, die komt ook nog voorbij, maar eerst deze.

als je denkt, wat is je naam, wat hoor ik nou allemaal weer? Nou, de hond wordt binnengelaten, de studiohond is binnen met bal, ja. Als jij nou wil weten waar ze kleuren, dan moet je maar een keer een contactje zoeken met dit radiostation, toch? Golden Oldies Radio. De Andrea True Connection, een van die vergeten gouden platen. Nooit echt een hit geweest, maar als je hem dan weer hoort op de radio, dan denk je van, oh lekker, ja, ja, dat gaan we doen. Dus op het einde gaan we ook even kijken of Paultje er is. Paul heeft gereageerd namelijk en vroeg een plaatje aan. En dan gaan we de zolderplaat maar weer van maken, dat lijkt me wel leuk. Als jij nou ook een zolderplaat wil, moet je even contact treden met Golden Oldies Radio en dan gaat het helemaal goed komen. Gaan wij weer een heerlijke plaat draaien uit vervlogen tijden. Maar dan al Nederlandse vervlogen tijden, ja. Van Nederlandse bodem, de Nits.

Je mag het liefde noemen, je mag het van alles noemen. Maar call it love. Nou, vanuit de maat, Paco op je apparaat. En de tijd alweer even over de klok van 16:30. Het is tijd voor jouw drankje. Ja, we gaan even kijken hoor. Even inschenken of het drankje gaat lukken.

0: Mr. Postman. Dat was die heerlijke. Nog een keertje terug in de tijdplaats van de Carpenters. En ja, er komt een WhatsApp-berichtje binnen. En ik had zoiets van, wat is dit nou weer? Nou, we gaan het gewoon even draaien. Want ik vind het wel leuk. Er werd wat gezegd over dingetjes. En ja, toen was het van, ja, maar hij komt uit dezelfde stad als ik. En dat ging ongeveer zo.
1: Ja, we komen altijd uit hetzelfde visdorp. IJmuiden. Ja, dan krijg je dat accent.
0: Ja, en hij is ontvlucht. Hij zit daar in dat verre achterste landje ergens, ja. Aan de andere kant van de aardkloot, dat is Dennis Wiebel. Hij is er ook bij.

dat allemaal op Golden Oldies Radio. Tot aan 6 uur ben ik bij je met de allerleukste plaatjes. En deze kwam ik ook tegen. Ik had zoiets van, nou, weet je, we gaan het gewoon doen. Even voor de info, voor de mensen die meelezen in onze app. Ja, die zie jij niet als luisteraar, maar misschien moeten we dat een keer openbaar maken.

Standing on the inside. Nou ja, we gaan ook eens een keertje van buiten bekijken, toch? Hey, we krijgen een verzoekje binnen via de WhatsApp. Dat gaan we ook weer regelen meteen. Waarom ook niet, toch? 1978. Een beetje rock and roll. Even opmaken voor het avondeten. Even wat dansjes doen, zodat de maaltijd er goed in gaat zometeen. Hier is Rod Stewart.

niet weten naar welke benen die binnen heeft gekeken. Nee, maar goed. Hansje vroeg hem aan. Hij zegt het is te vroeg om in de ochtend te draaien, maar in de middag, waarom ook niet, doe het maar een keer. Nou, hebben we bij deze gedaan. Rod Stewart en de Heartlegs. Als jij nou ook zo'n plaatje wil aanvragen hier op het mooie radiostation Golden Oldies Radio, dan mag je dat doen. Gewoon even een dingetje invullen op de website en dan gaat het hier vanzelf in de studio komen. En dan gaan we het gewoon live draaien hier op de radio, waarom ook niet. Een knopje drukken, de Vries. Ja, waarom ook niet. Daar zijn ze voor uitgevonden, toch? Deze doe ik een beetje voor Dennis even. Dat is uit onze jeugd. Ja. Yeah. It's good to be the king. Hier is Mel Brooks op jouw Golden Oldies Radio. Tot aan 6 uur ben ik bij je. En zometeen, ja, let wel.

Riviera. Speciaal voor onze Paul. Paul vroeg hem aan. Hij zegt, joh, Hans draaide vanmorgen voor mij ook zo'n lekkere plaat. Kan jij die alsjeblieft ook een keertje draaien, maar dan in de vorm van Riviera. Ja, bij deze hebben we dat gedaan. Speciaal voor Paaltje. Het is toch leuk, hè, om al die dingen te lezen en te horen. Ja. Golden Oldies Radio. Met nog een uurtje De Vries op je apparaat. Tot aan 6 uur ben ik bij je. Met de allerleukste gouden ouwe. En ja, misschien ook wel eens een keertje een plaatje van nu. Ik heb gehoord dat ik dat mag doen. Als het maar een beetje leuk is. Nou ja, ja, dan gaan we dan nog wel een keertje beleven, toch? Vamos a la playa, speciaal voor Paaltje. En deze vind ik gewoon leuk omdat ik hem leuk vind. Begin de tijd.

Video deelt de radio star. Ja, en het is gebeurd. De Formule 1 kwalificatie zit er weer op. Maxje is een vijfde plaats en in de muur. Ja, dat is toch dat je denkt van, hoe kan dat nou weer? George Russell de snelste. Charles Leclerc nummertje 2 en Hamilton als nummertje 3. En dan Tina als zangeres op de radio. Dan wordt er nog meer.

0: En toen was afgelopen. Ja, Tina Turner. Voor de mensen die niet in Nederland wonen. Ja, die gaan straks slapen natuurlijk. Logisch, hè? Ja.
1: I'm lying in my bed.
0: Vanuit dat. And I-

hoeveel slaapjes je geteld hebt, maar je weet het maar nooit. Je kan ze maar nodig hebben gehad. Jan de Rot op je apparaat hier op Golden Rollers Radio brengt ons bij een gouden ouwe uit 1975. Het werd in de tijd uitgebracht door Ryan O'Reilly. Dat was de Caroline hoge meneer, zeg maar, de baas. En die had zoiets van, ik ga dit uitbrengen en ik ga het album The Beatles noemen. En dan gaan de mensen maar raden en dan denken ze dat het The Beatles zijn. En dan hebben we weer promotie. Uiteindelijk werd het Loving Awareness. En daar gaan we een track van draaien van die LP.

Loving Awareness and the Free of Soul op Radio Golden Oldies Radio. Ja, daar moet ik nog even aan wennen, jongens. Sorry, maar dat gaat er nog niet helemaal vloeiend uit. Maar wat er wel vloeiend uitkomt, is dit hoorde erbij. De bel, die hoorde erbij, ja. En dat is de bel van alweer 5:55. Dat betekent dat je zo meteen weer aan de avondeten gaat. En als je daarmee bezig bent, doe het rustig aan. Wij begeleiden je nog met leuke plaatjes. De Eagles komen eraan, Shaggy. Alidi is Hitting zie ik voorbij komen. En ja, nog wel een hele leuke zometeen. Maar dat ga ik je nog niet vertellen. Maar dat

Carolina brengt de tijd op even over 5:30. Dus ja, je mag nu toch echt al met het avondeten gaan beginnen, hoor. Ik weet niet wat je gaat eten, maar ja, laat het maar eens weten. Laat maar eens een berichtje achter bij Golden Oldies Radio wat jij zoal op een zaterdagavond gaat eten. Ik neem aan dat je met je bord op schoot gaat zitten, want ja, voor sommige mensen is het nog altijd redelijk aan de temperatuur.

uit. Wordt vervolgd, zeggen ze dan. In deze wijk speciaal voor de mensen die weten wat dit betekent voor ons. Ja, Bert Herring. Nederlandstalige muziek op Golden Oldies Radio. Hier is Julie July op jouw favoriete radio. Tot aan 6 uur, De Vries. Goedemiddag.

gaan lekker terug in de tijd hier op jouw Golden Oldies Radio. En ja, we gaan nog even aandraaien tot aan nieuws en weer van 6 uur. Want dan spreken we elkaar weer. Daar zal ongetwijfeld de Rijkswaterstaat acties wel in voorkomen. Dus houd er alsjeblieft rekening mee als je vandaag de weg op gaat. Het kan zomaar zijn dat er iets gebeurt en wat niet beveiligd kan worden.

is in his kistje. Ja, hij geeft een kusje. Het is in his kiss. Waarom ook niet? Share in the Shoop Shoop Song op Golden Oldies Radio. Brengt ons bij alweer de laatste 3-4 platen voor het nieuws en weer. En dit is er eentje van Alilius Hering op je apparaat. En de Hollywood 7 terug naar de jaren 80.

Fly Me to the Moon. Nou, de laatste komen eraan hier op de MC Radio Golden Oldies. Ja, tenminste, dat hoop ik, want ik heb hem ingedrukt. Ja, ik wou net zeggen. De intro is ook zo lang van deze plaat. En dan hoor je de ventilatoren op de achtergrond draaien, want het is nogal warm in de studio hier bij Golden Oldies Radio. Maar dat kan de pret niet drukken. We gaan afscheid nemen van jullie. Ik wens je nog een hele fijne voortzetting van deze zaterdag. Zometeen komen er nog weer een paar collega's aan met de allerleukste programma's. We hebben de 70's Show zometeen vanaf 6 uur met Ton van Dijk. Die neemt je mee. En we hebben ook nog John op de radio. En we hebben de muziekfabriek nog. En veel andere leuke dingen. Ja, All the President Men van Carlsberg. En zometeen als uitschieter de Course.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. In Oostenrijk was de Fernpas vanochtend tussen 10 en 12 uur afgesloten vanwege demonstraties van 700 omwonenden. Zij protesteren tegen plannen voor nieuwe tunnels en een tolsysteem die 500 miljoen euro kostte. De route is belangrijk en druk, vooral in vakantietijd. Rijkswaterstaat kampt met een landelijke storing door werkzaamheden aan glasvezelkabels. Bruggen, sluizen en tunnels functioneren beperkt en rode kruisen op snelwegen werken niet, wat gevaarlijke situaties kan veroorzaken. Lokale bediening leidt tot vertragingen. Mensen op het water wordt geadviseerd op tijd naar huis te gaan vanwege code oranje. Een automobilist is rond 10:30 ochtends in Gemert uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats beland. 5 graven raakten zwaar beschadigd. De 41-jarige bestuurder uit Helmond was onder invloed en raakte licht gewond. De politie onderzoekt de zaak. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is vanochtend getrouwd in het stadhuis aan de Coolsingel met Koert Kleiwecht, haar partner sinds 6 jaar. De ceremonie werd geleid door journalist Sander de Kramer. Onder de gasten waren Alexander Pechtold en commissaris Wouter Kolf. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Maar later trekken zware onweersbuien met hagel- en windstoten vanuit het zuiden over het land. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. 1 korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. De grenscontroles daar een kleine 10 minuten op onthoudt. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische storing. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Are you still there? To disconnect, press 1. To record your message, press 2.
4: Look around, 'cause there's a reason to rejoice, you see.

can, yes I can. Niet uit de film, maar uit de Broadway musical The Wiz. De stem van Stephanie Mills en Company. Het was een opname uit 1975. En Everybody Rejoice, zo heette het nummer. Goedendag allemaal en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van The 70's Show. Oh.

80 sound, maar toch net op het randje gemaakt in 1979. Joy Division, Love Will Tear Us Apart. En daarvoor Flo Planet en de groep Thin Lizzy. Met een grote hit uit 1976. And the boys are back in town. Ladies and gentlemen, be prepared. Alweer een vrije hit nu uit 76. Liverpool.

Joe Cocker. En net een originele uitvoering hier in de 70's Show van Bill Withers en Ruby Lee. En nu een vrije hit van Orleans, Still the One.

geschreven en gezongen door Alan Toussaint, die we net hoorden. Happiness uit 1978. 78 zal later een grote hit worden voor de Pointer Sisters. De 70's Show met een hit uit 1973. Voor Gilbert

Ik heb een verzamel-cd met alle grote hits van Gilbert O'Sullivan. Maar er staat dit nummer wat we net hoorden, Out of the Question, niet op. Merkwaardig, het was alleen een hit in Amerika in 1973. Out of the Question, The 70s Show. Nu met Blondie.

Van leden van deze band zal wel later verkassen naar de nieuw opgerichte groep Bad Company. Maar dat was toch wel een superhit, dit, van 40 jaar geleden. The Free and All Right Now. En hier is Osibisa, Sunshine Day.

ze houdt regelmatig de rommelbladen. Ha. Niet vanwege de muziek, maar vanwege haar privéomstandigheden. Dat soort dingen. Patricia Pai met een leuke plaat uit 1976. En Living Without You, The 70s Show. Het is tijd geworden voor vergelijken platenonderzoek. Zometeen de originele opname, maar liefst de fraaie cover en een hele grote hit voor de Amerikaan Glen Campbell. Rhinestone.

Vergelijkbaar plaat onderzoek vandaag in de 70 Show. Nummer Rhinestone Cowboy. Hoort in de vrije cover van Glen Campbell. En net de originele opname te vinden op zijn LP die je toen nog had in de jaren 70. Black and Blue Sweet. Larry Weiss en Rhinestone Cowboy. De 70 Show met Billy Joel, The Entertainer.

0: 1976, Mighty Clouds of Joy en Ride the Mighty High. En tot slot het uur. We hebben nog tijd voor Casey and the Pressure Group. Lazy Bones. Ha. Graag tot een volgende gelegenheid.
1: Over the ear, that's all, folks.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Twee reddingsgroepen van USAR zijn zaterdag direct ingezet na aankomst in Venezuela. Dat meldt een woordvoerder van het Nederlandse Urban Search and Rescue. De teams ondersteunen de eerste reddingswerkzaamheden, terwijl het basiskamp verder wordt ingericht voor de inzet van extra hulpverleners. Rijkswaterstaat had rond 17:30 avonds tijdelijk geen internet door werkzaamheden aan glasvezelkabels. Dit veroorzaakte problemen bij de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruizen. De verbinding was rond 16:45 hersteld, maar het herstel van alle systemen duurt nog voort. Restaurant Morena nodigt deze zomer opnieuw dieren uit, nadat het vorig jaar opviel door alpaca's als entertainment te laten lopen. Eigenaar Daryl Pijnenborg zegt dat het welzijn van de alpaca's voorop staat. Dierenorganisaties uiten kritiek en vinden dat dit niet zou moeten worden toegestaan. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is vanochtend getrouwd in het stadhuis aan de Coolsingel met Koert Kleiwegt, haar partner sinds 6 jaar. De ceremonie werd geleid door journalist Sander de Kramer. Bij het feest treden Lee Towers en Frederik Spicht op. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Maar later trekken zware onweersbuien met hagel en windstoten vanuit het zuiden over het land. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. 1 korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontrole is daar een kleine 10 minuten oponthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische storing. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Op volle kracht. De muziekfabriek.
4: Vrienden en vriendinnen, ik vind het al.

0: profiteert ervan.
1: Zo, lekker geurig kopje koffie erbij. Ik hoop dat je meedoet. Hier is het eerste rijtje van drie. We gaan van start met een Spaans liedje van David Bisbal. Hier is Tamé, tu amor.
2: De muziekfabriek stopt pas over een uurtje en draait op volle kracht. Wanneer muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek.

0: Pap is een droom, een pakketje schroot met een dun laagje chroom. Ik ben inmiddels lekker voorzien van een heerlijk kopje koffie. Wat waren die andere twee liedjes?
1: De Muziekfabriek.
0: Nou, ik ga dat je haar fijn voorschotelen.
2: Op volle kracht, de Muziekfabriek.
0: OMC, How Bizarre. En we begonnen dit rijtje van drie met David Bisbal, Dame, Tu Amor. En ik heb wederom drie prachtige liedjes voor je gevonden. Dit is de eerste. Het is die van Deacon Blue en Chris Rea. You know.

Coldplay, Clocks. En we begonnen dit rijtje van drie met Deacon Blue en Chris Rea. Wat een mooi te midden liedje, tenminste dat vind ik. Prachtig duet, Love's Great Fear.

Misschien is er behoefte aan een muzikale inbreng in de muziekfabriek. Nou, laat het ons even weten via www.rondvandersteen.nl. From long time ago. Ze is geboren in North Carolina, maar verhuisde op jonge leeftijd naar Brighton Beach, een gedeelte van Brooklyn, New York. Als tiener werkte ze als dienstmeisje en verdiende extra geld als babysitter. Hey Ron, play the record. Jukebox Classic. Het babysitter deed ze voor songwriters Carole King en Carrie Coffin. Er werd vaak beweerd dat Coffin en King werden geamuseerd door haar individuele dansstijl van Boyd. Zo schreven ze de Locomotion en lieten haar een demo opnemen. Het nummer was eigenlijk bedoeld voor Didi Sharp. Echter, zoals King gezegd in een interview, wist hij dat ze kon zingen. Muziekproducent Don Kerzer was onder de indruk van het lied en van Boyd's stem. Het nummer bereikte de nummer 1 in de Verenigde Staten in 1962. En verkocht meer dan 1 miljoen exemplaren en werd beloond met een gouden plaat. De twee songwriters schreven ook nog andere liedjes voor haar. Maar The Locomotion was het meest succesvol. Luister naar de Amerikaanse popzangeres Eva Narcissus Boyd. Beter bekend onder de artiestennaam Lil Eve.

0: van Little Eve en The Locomotion. Het is later nog eens overgedaan door Kylie Minogue. Misschien heb je enige suggestie voor de Jukebox Classic even laten weten via www.ronvandersteen.nl.
1: De muziekfabriek maakt je dag voor iedereen. Ja, dat is nou weer typisch Ron van der Steen.
0: En hier zijn de volgende drie. We beginnen met De La Soul.

jou was, wie zou jij voor een dag willen zijn? Ja, wie zou ik willen zijn? Dat is voor jullie een vraag en voor mij een weet. Veldhuis en Kemper, daarvoor is dat Train Soul Sister. En we begonnen dit rijtje van drie met De La Soul, Me, Myself and I. Dit is nog altijd de muziekfabriek op je favoriete radiostation. Hier zijn de volgende drie, de Commodores.

0: Golden Oldies Radio.
1: Wanneer muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.

0: Het liedje van Rocks niet al te serieus opvatten, want voordat je het weet zit je aan de Prozac. My Baby Left Me.
1: De Muziekfabriek.
0: En dan ga jij straks allerlei rekeningen naar me opsturen.
2: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: En dat kan ik me absoluut niet permitteren. Goed, daarvoor zat Paul Young, Every Time You Go Away en The Commodores en Easy. We gaan het tweede item gaan we lanceren. En zoals je weet is dat de oude lullenplaat.
3: Ron van der Steen.
0: Hij was 12 jaar oud toen hij begon met zingen. Dat deed hij met zijn broers John, Frank en James.
4: Oude lullenplaat.
0: De broers kregen later hun eigen radioshow. Elke zondag voor een periode van 5 jaar in Washington D.C.
4: Oude lullenplaat.
0: Al snel maakte hij de overgang naar de wereldmuziek door af en toe in te vallen bij de Rainbows. Dit leidde tot een platencontract. Chess Records en Diddley speelde gitaar op Stewart's 1956 opname van Billy's Blues. In de vroege jaren 1960 begon Stewart samen met Billy Davis. Hij nam een lied op genaamd Fat Boy en had succes met zijn verdere opnames van Reap What You Sow en Strange Feeling. Terwijl Stewart bleef opnemen in de jaren 60 bleef het grote succes uit. Daarbij nam zijn gewicht toe en ontwikkelde hij diabetes. In 1969 kreeg hij een motorongeluk en liep daarbij lichte verwondingen op. Een maand daarna, dat was in januari, stierf hij slechts 2 maanden voor zijn 33ste verjaardag. Het gebeurde toen de auto waarin hij reed de rivier indook in North Carolina. Niet alleen hij, maar ook 3 bandleden kwamen daarbij om het leven. Tijdens de late jaren 70 en de vroege jaren 80 was zijn muziek het populairst onder de Latino's. Luister eens naar Billy Stewart. Hier is Summertime.

0: Gelukkig heeft Billy Stewart een muzikaal document achtergelaten. Summertime, prachtig niet. Heb je enige suggestie voor de oude lullenplaat? Even laten weten via www.rondvandesteen.nl.
1: De Muziekfabriek.
0: En ik kijk ernaar uit, dat kan ik je verzekeren. Ik heb nog een tweetal liedjes voor te gaan in de Muziekfabriek. Dat is die van Lenny Kravitz, I'll Be Waiting. Gevolgd door De Dijk, nergens goed voor, mits de klok het toelaat. Ik dank je weer hartelijk voor het luisteren. Ik zeg maar weer gegroet en adios.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel.
1: De Rotterdamse burgemeester Carola Schout is vanochtend getrouwd in het stadhuis aan de Coolsingel met Koert Kleiwicht, haar partner sinds 6 jaar. De ceremonie werd geleid door journalist Sander de Kramer. Tijdens het feest treden Lee Towers en Frederik Spicht op.
2: Hulpverleners hebben een pasgeboren baby gered onder het puin van een ingestort gebouw in La Guaira.
3: Dit gebeurde 32 uur na een dubbele aardbeving die delen van Venezuela zwaar verwoestte.
4: De boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen in Australië niet naleven, wordt verdubbeld naar 99 miljoen Australische dollar, bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt meer bevoegdheden om naleving te controleren. Sinds december zijn 5 miljoen kinderaccounts verwijderd.
5: In Oostenrijk was de fanpas vanochtend tussen 10 en 12 uur afgesloten vanwege demonstraties van 700 omwonenden. Zij protesteren tegen plannen voor nieuwe tunnels en een tolsysteem die 500 miljoen euro kosten en mogelijk meer verkeer en overlast veroorzaken. De route blijft vandaag druk.
6: Kijken we nog even naar het weer.
7: Vanavond zijn er eerst zonnige perioden. Later trekken zware onweersbuien met hagel en windstoten vanuit het zuiden over het land. Vannacht blijft het onstuimig met temperaturen rond 20 graden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. 1 korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kleine 10 minuten op onthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische storing. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Get ready for the ultimate night of pure radio magic. Live from Studio Amsterdam, this is Radio 210 Golden Oldies!
1: Laten we dan beginnen met het bedanken van Mike Bouzijn afgelopen twee uurtjes. Gezelligheid hier op Radio 210 Golden Oldies, een hele goede avond. Tot 10 uur, al die hit van toen en een dieper verleden. Gratis even iets uit je eigen radio.

0: op Radio 2 Team. Op Radio 2 Team Golden Oldies.
1: Met deze plaat van Billy Swan. And everything is the same. En voor uw eigen groet en verzoek gaat u naar uw telefoon en belt of sms u naar 06 824 50 674.

0: alles blijft zo bij hetzelfde. Billy Swan, Everything's the Same. Een Johan uit je radio, live op Radio 210 Golden Oldies. En niet alleen op Golden Oldies, oftewel shortwavedx.nl, maar ook op www.goldenoldiesradio.nl.
1: Ze zeggen dat jij eenzaam bent.
0: En we hadden afgesproken, Mike en ik daar overnamen, af en toe zo'n Nederlandstalige plaats

Verwelkomen van onze luisteraars op goldenoldiesradio.nl, want daar zijn we ook weer met velen. Maar we doen ook de groet aan Hans Keersing, aan Ralf en Yvonne, aan Koos en Anton, Maurice en Bianca.

And also a link to the email info@shortwavedx.nl. Voor de mensen binnen Nederland, of de mensen die mij kunnen verstaan in het Nederlands. Je kunt sms'en of appen voor een groetenverzoek naar 06-824-50674. Dus 06-824-50674. En mocht u vandaag wat later zijn ingeschakeld op 5880 kHz of de 1206 of op internet. Morgenavond vanaf 6 uur de herhaling op 1431 kHz, middengolf en 1206. En natuurlijk op www.shortwave.nl.

tijd zijn van 8:30, beste Genders. Er staan nog heel wat mooie plaatjes klaar voor u. En zelfs nog wat nieuwerwetse muziek kun je...

0: This is not a puppy love.
1: En wat kan die muziek uit het diepe verleden toch prachtig zijn?

auto. Giovanotti. 06-824-50674. Swingt wel lekker, hè, dit.

zaterdagavond helemaal richting Rozenburg, daar bij Rotterdam, naar Wilco en Marijke. Samen lekker op het balkonnetje. Met deze plaat van Jovanotti. Johan uit je radio op www.goldenoldiesradio.nl en www.shortwavedx.nl.

0: old school hit. The class of 1982.
1: Met de plaatjes speciaal voor alle luisteraars. En jullie krijgen hem aangeboden namens Koos en Anton uit het mooie Ooi aan de Maas. Hier is de Goombay Dance Band en Son of Jamaica.
2: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my idol mad and rambling. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds,

deze plaat was speciaal voor iedereen die luistert namens Koos en Anto naar de mooie ooien, de Goombay Dance Band en Sun of Jamaica. En op deze zaterdagavond doen we ook de groet aan Martin Visser daar in Walsreuren, Duitsland. Ook een hele goede avond. En David Harris uit Engeland. Thank you for the nice video. En je kunt mail to info.

We are blasting through your speaker! Op korte golf, middengolf en wereldwijd via shortwave dx.nl.

De cover en het origineel hier op Radio 210 Golden Oldies op 58, 80. En 1206 kilowatts en natuurlijk via www.shortwavedx.nl. Jack Jersey en Sri Lanka, My Sangrila. En Ralf Kleinpenning die had het de eerste keer meteen goed, dus hij gaat door voor de koelkast volgende week. Good music, fast cars, and eye dropping.

momentje rust hier bij Jongen uit je radio. Oftewel een beetje van voelen plaatje. Dit was Teach In en In the Summer Night.

Die hebben zo een stuk of twee in het programma hier op Radio 2 Dingold Oldies bij Johan uit de radio van die extra lange platen. Want maar we zijn ook alweer dik de feiten gepasseerd. En met EW moet je veel drinken, zeggen ze. Dus we drinken veel water en dan komt het plasje. Ja.

golf. Je hebt een dikke plaat deze inderdaad. Het Dr. Love. En de volgende plaat draait speciaal voor mijn eigen Sue. Je kent er wel wat Spooky and Sue. Dan zei ik, dit weer mooi. En zo gaan we een beetje van links naar rechts op deze zaterdagavond. Hier is Joe Dillon.

Zo beste zijn de zonangepaste Nederlanders en Angelogen. Het is weer de tijd om er vandoor te gaan. Ja, je kunt zeggen een beetje vroeg, maar wat hierna komt, dat is nog erg mooi. En die wil ik toch nog helemaal draaien. Dit waren ze weer, 4 uur lang op 58, 1206 kilowatts. En natuurlijk via www.shortwavedx.nl en www.goldenoldiesradio.nl. Mike en Johan. Op de zaterdagavond. Met al die heerlijke platen van toen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat had vanochtend lange tijd geen internet door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Hierdoor waren de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en verkeerscamera's beperkt. Rond 16:15 was de verbinding hersteld, maar de controle van systemen duurde tot 20:00 s'avonds. Mensen op het water werden gewaarschuwd vanwege code oranje. Hulpverleners hebben een pasgeboren baby gered onder het puin van een ingestort gebouw in La Guaira. Dit gebeurde 32 uur na een dubbele aardbeving die delen van Venezuela zwaar verwoestte. In Zuid-Afrika eist de protestbeweging March and March dat illegale migranten het land uiterlijk dinsdag verlaten. Spanningen lopen op, huizen worden in brand gestoken en winkels geplunderd. Migranten vluchten massaal, onder wie duizenden Malawianen die wachten op repatriëring. De situatie blijft gespannen. De Servische president Aleksandar Vučić zegt binnen enkele weken af te treden, waardoor de weg vrijkomt voor vervroegde verkiezingen. Vooral jongeren eisen al bijna 2 jaar zijn vertrek. Zij verwijten de regering nalatigheid en corruptie en organiseren aanhoudende protesten om politieke verandering af te dwingen. De oppositie hoopt op een nieuwe koers voor Servië. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Maar later trekken zware onweersbuien met hagel en windstoten vanuit het zuiden over het land. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. 1 korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kleine 10 minuten oponthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische storing. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 23 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1986. April. Een van de vier reactoren van de kerncentrale van het Oekraïense Tsjernobyl ontploft. Meer dan 4000 mensen komen om het leven bij de reddingsoperatie. En waarschijnlijk miljoenen anderen komen om of dragen de gevolgen van de vrijgekomen straling. De gevolgen voor Nederland en België zijn gering. Het RIVM werd gevraagd om de stralingsmetingen uit te breiden. Alleen het verbouwen van rode kool is in Nederland gedurende een zekere periode verboden als gevolg van stralingsgevaar. Mei. België wint het 31ste Eurovisie Songfestival in Bergen, Noorwegen. Sandra Kim behaalt met J'aime la vie 176 punten. Het ROD publiceert het tot nog toe niet gepubliceerd deel van het dagboek van Anne Frank. Juni. Argentinië wint in Mexico onder aanvoering van Diego Maradona de wereldtitel door West-Duitsland in de finale van het WK voetbal met 3-2 te verslaan. September. Cliff Burton, bassist van de Amerikaanse metalband Metallica, sterft na een ongeluk tijdens een tournee in Europa. Hun tourbus raakt van de weg, hij wordt uit het raam geslingerd en krijgt de bus over zich heen. November. Bij een brand bij het chemiebedrijf Sandoz in Basel, Zwitserland, stromen met het bluswater grote hoeveelheden giftige chemicaliën in de Rijn. Bram van de Vlucht speelt voor zijn eerste jaar Sinterklaas. Hoe zat het met de muziek in 1986? De album Top 3 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Cock Robin met Cock Robin. Nummer 2 Brothers in Arms van The Dire Straits. Nummer 1 Picture Book van Simply Red.
2: Always feel good, golden oldies radio.
3: All the hits that bring back memories on Golden Oldies Radio.

0: compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: All the legends and iconic hits live here on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De gemeente trok vergunningen in van meerdere evenementen, waaronder Parkzicht Outdoor en I Love Urban. De zorg was overbelast door hittegerelateerde klachten. Hulpverleners hebben een pasgeboren baby gered onder het puin van een ingestort gebouw in La Guaira. Dit gebeurde 32 uur nadat een dubbele aardbeving delen van Venezuela zwaar verwoestte. De boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen in Australië niet naleven, wordt verdubbeld naar 99 miljoen Australische dollar, bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt meer bevoegdheden om naleving te controleren. Sinds december zijn 5 miljoen kinderaccounts verwijderd. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af, een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Maar later trekken zware onweersbuien met hagel- en windstoten vanuit het zuiden over het land. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. En korte files nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kleine 10 minuten op onthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische storing. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het jaar waarin Greenpeace wordt opgericht, aanvankelijk onder de naam Don't Make a Wave Comité. De Amerikaanse televisieserie All in the Family, ook wel de eerste soapserie genoemd, verschijnt voor het eerst op de Nederlandse tv. Februari. De eerste abortuskliniek van Nederland, het Mildredhuis in Arnhem, start met het uitvoeren van abortus provocatus. April. François Duvalier, bijgenaamd Papa Doc, president en dictator van Haiti, wordt na zijn overlijden opgevolgd door zijn zoon Jean-Claude, bijgenaamd Bébé Doc. Hij wordt evenals zijn vader aangesteld voor het leven. Beiden voeren een schrikbewind. Mei. Geboorte van een nieuw land, Bangladesh. Het gebied behoorde oorspronkelijk tot Pakistan. Juni. Gijs van Lennep wint als eerste Nederlander de 24 uur van Le Mans. Van Lennep wint verrassend samen met Helmut Marko in de Porsche 917K voor de Gulf Porsche van de combinatie Edward Muller. Juli. Jim Morrison, zanger van de groep The Doors, wordt in Parijs dood aangetroffen in zijn badkuip. Het is 10 juli 1971. De Nederlandse schrijver Godfried Bomans arriveert op het onbewoonde eiland Rottumerplaat voor een verblijf van een week. Hij doet dit op uitnodiging van Willem Ruis, die een radioprogramma maakt met daarin dagelijks bijdragen van Bomans. Het verblijf bevalt Bomans slecht. Godfried Bomans wordt op Rottumerplaat afgelost door Jan Wolkers, eveneens schrijver. In tegenstelling tot Bomans bevalt het verblijf van een week Wolkers wel goed.
2: Good favorites from music's finest era on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes als kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni. Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. 1 korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kleine 10 minuten op onthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische storing. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Contestant number four, do you have the answers?
1: It's on the tip of my tongue. I just can't think of it.
2: It's 21 degrees.
3: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1988, januari. In Nederland treedt de nieuwe mediawet in werking. In deze mediawet is onder meer bepaald dat de regionale omroepen, die thans nog onderdeel zijn van de NOS, zelfstandig verder gaan. Verder is vanaf 1 januari het facilitair bedrijf van de NOS verzelfstandigd als Nederlands Omroepproductiebedrijf, het NOB. Verder begint ook het commissariaat voor de media met haar werkzaamheden. Februari. Bij de Olympische Winterspelen te Calgary, Canada, wint schaatster Yvonne van Gennep goud op de 5000 meter. Daarmee komt haar totaal op 3 gouden medailles tijdens deze Spelen. April. De politie arresteert Ferdi Elzas, de moordenaar van AHOLT-topman Gerrit-Jan Heijn, en vindt op zijn aanwijzingen het stoffelijk overschot van Heijn in de bossen bij Renkum. 14 april. Het einde van de Sovjet-bezetting van Afghanistan is een feit. Mei. PSV wint in Stuttgart de Europa Cup voor landskampioenen door het Portugese Benfica te verslaan na strafschoppen. Juni. Nederland wint in München het EK voetbal door in de finale de Sovjet-Unie met 2-0 te verslaan. Doelpuntenmakers zijn aanvoerder Ruud Gullit en topscorer Marco van Basten. Lekkere muziek in 1988. Album top 3 zag er als volgt uit. Toto met The Seventh One op nummer 3. Sting, Nothing Like The Sun op nummer 2. En Fleetwood Mac, Tango In The Night op nummer 1.
4: The soundtrack of yesterday's greatest moments on Golden Oldies Radio.

date met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes als kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. 1 korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kleine 10 minuten oponthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische storing. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio. For 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Welkom in januari. Oostenrijk, Finland en Zweden treden toe tot de Europese Unie. Kobe in Japan wordt getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter. De stad wordt voor een groot deel verwoest. Er vallen 6.633 doden. Februari. De Vlaamse veearts-keurder Karel van Noppen wordt niet ver van zijn huis doodgeschoten. De moord gebeurde in opdracht van de hormonenmafia. De oudste investeringsbank van het Verenigd Koninkrijk, Barings Bank, gaat failliet nadat effectenmakelaar Nick Leeson 1,1 miljard verloor op de beurs van Tokio. Maart. De secte Aum Shinrikyo verspreidt het zenuwgas sarin in 5 metrostations van Tokio in Japan. 12 mensen komen om, meer dan 6000 raken gewond. Mei. Als eerste Nederlandse muziekstation start TMF, The Music Factory, met uitzenden op tv. Ook de zender TV10 zendt vanaf deze datum uit. Ajax wint de Champions League finale van AC Milan door een doelpunt van Patrick Kluivert. Juni. De Space Shuttle Atlantis koppelt met de Russische Meer. Dit wordt gezien als symbool voor de samenwerking in de ruimte na het einde van de Koude Oorlog. Juli. Een zwarte periode voor Nederland breekt aan. Bosnisch-Servische troepen veroveren de moslim-enclave Srebrenica in Bosnië en Herzegovina. Op dat moment beveiligd door Nederlandse VN-militairen en plegen genocide op 7500 mannen en jongens. Miguel Indurain wint de 82e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 5e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Augustus. Kroatië lanceert operatie Storm tegen het Servische leger in Krajina dat zich terugtrekt tot Bosnië. Onder massale mediabelangstelling wordt wereldwijd Windows 95 van Microsoft gelanceerd.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes als kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni. Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. 1 korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. De grenscontroles daar een kleine 10 minuten op onthoudt. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische storing. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Gold and oldies.